0: en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de achtste rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakt een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht bij 17 graden of meer krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden. Summer, summer,
1: summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek via

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie aan de rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Mila, nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakt een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht, bij 17 graden of meer, krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie aan de rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakt een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht, bij 17 graden of meer, krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.

0: De stad Ninoven nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het Spring- en Klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de Graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De Jaarmarkt in Ninoven. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninovenleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninoven-app. Dit is de Stadsradio van Ninoven.
2: Radio Ninoven.
1: Radio Ninoven. Nieuws.
3: Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakt een einde aan zijn poging om alle 3 de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht bij 17 graden of meer krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakt een einde aan zijn poging om alle 3 de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht, bij 17 graden of meer, krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.

0: mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look.

0: plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
1: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.

0: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
4: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
3: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
5: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
9: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
10: Carwash Dodane.
11: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Mila, nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna €150.000 betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim €92.000. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna €56.000. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakte een einde aan zijn poging om alle 3 de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht, bij 17 graden of meer, krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.
2: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
1: De hele zomer alleen de beste muziek. Via

0: Geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
1: Juwelier Nachtergalen,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Nienhoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Nienhoven aan de Desiree de Botkaai.

Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninoven. Een reclamespot bij Radio Ninoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninoven.be. Neem Radio Ninoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninoven app.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: De Nederlandse massadonor Simon zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, waarvan ook 11 in ons land. Dat schrijft hij in een brief die de Nederlandse omroep NOS in handen kreeg. Deze week raakt al bekend dat de man zeker 121 kinderen verwekte. Er blijken er dus veel meer. Hij schrijft dat hij stopt met zaaddoneren en professionele hulp zoekt. Bij ons loopt een onderzoek of hij ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In Amsterdam zijn 3 mensen neergestoken bij het Centraal Station. De politie vermoedt dat de steekpartij te maken heeft met een eerdere vechtpartij en zoekt getuigen. De dader raakte zelf gewond, hij is aangehouden. En bij een schietincident in het noorden van Zwitserland zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het gebeurde op zo'n 30 kilometer van Zurich. Details zijn er nog niet, de politie geeft later een update. Er zijn nu al meer dan 750 doden geteld na de vloedgolf in Nepal aan de grens met China. Zeker 16 aan Chinese zijde, de rest in Nepal zelf. Al samen zijn nog 3000 mensen vermist. En intussen komt er geld voor noodhulp. De VS maken $3,6 miljoen vrij, onder meer voor voedsel. In het voetbal is Standaard gaan winnen bij OH Leuven 1-2. Cercle Brugge ging onderuit met 0-1 tegen nieuwkomer Lommel. Die andere nieuwkomer, KV Kortrijk, blijft voorlopig punteloos na nieuw verlies 1-3 tegen Charleroi. En de Sloveen Tadej Pogačar houdt een sleutelbeenbreuk en een halswervelbreuk over aan zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Hij heeft ook een hersenschudding en daardoor is een operatie aan zijn sleutelbeen uitgesteld. Pogačar droeg de leiderstrui in de Vuelta. De Spanjaard Enrico Mas is nu de nieuwe leider. Het is overwegend grijs met misschien wat zon bij 23 graden. Morgen is herfstachtig met regen en wind. Dinsdag en woensdag zijn droger, maar de kans op een bui die blijft.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: Plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenanddeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenanddeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volgende

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Nederlandse massadonor Simon zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, waarvan ook 11 in ons land. Dat schrijft hij in een brief die de Nederlandse omroep NOS in handen kreeg. Deze week raakt al bekend dat de man zeker 121 kinderen verwekte. Het blijken er dus veel meer. Hij schrijft dat hij stopt met zaaddoneren en professionele hulp zoekt. Bij ons loopt een onderzoek of hij ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In Amsterdam zijn 3 mensen neergestoken bij het Centraal Station. De politie vermoedt dat de steekpartij te maken heeft met een eerdere vechtpartij en zoekt getuigen. De dader raakte zelf gewond, hij is aangehouden. En bij een schietincident in het noorden van Zwitserland zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het gebeurde op zowat 30 kilometer van Zurich. Details zijn er nog niet, de politie geeft later een update. Er zijn nu al meer dan 750 doden geteld na de vloedgolf in Nepal aan de grens met China. Zeker 16 aan Chinese zijde, de rest in Nepal zelf. Al samen zijn nog 3000 mensen vermist. En intussen komt er geld voor noodhulp. De VS maken $3,6 miljoen vrij, onder meer voor voedsel. In het voetbal is Standaar gaan winnen bij OH Leuven 1-2. Cercle Brugge ging onderuit met 0-1 tegen nieuwkomer Lommel. Die andere nieuwkomer, KV Kortrijk, blijft voorlopig punteloos na nieuw verlies 1-3 tegen Charleroi. En de Sloveen Tadej Pogačar houdt een sleutelbeenbreuk en een halswervelbreuk over aan zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Hij heeft ook een hersenschudding en daardoor is een operatie aan zijn sleutelbeen uitgesteld. Pogačar droeg de leiderstrui in de Vuelta. De Spanjaard Enrico Mas is nu de nieuwe leider. Het is overwegend grijs met misschien wat zon bij 23 graden. Morgen is herfstachtig met regen en wind. Dinsdag en woensdag zijn droger, maar de kans op een bui die blijft.

0: is cool.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwerpt de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
1: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
1: Dubbel plezier van hier.
5: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
6: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
7: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Ninove Nieuws.
1: De Nederlandse massadonor Simon zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, waarvan ook 11 in ons land. Dat schrijft hij in een brief die de Nederlandse omroep NOS in handen kreeg. Deze week raakte al bekend dat de man zeker 121 kinderen verwekte. Het blijken er dus veel meer. Hij schrijft dat hij stopt met zaaddoneren en professionele hulp zoekt. Bij ons loopt een onderzoek of hij ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In Amsterdam zijn 3 mensen neergestoken bij het Centraal Station. De politie vermoedt dat de steekpartij te maken heeft met een eerdere vechtpartij en zoekt getuigen. De dader raakte zelf gewond, hij is aangehouden. En bij een schietincident in het noorden van Zwitserland zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het gebeurde op zowat 30 kilometer van Zurich. Details zijn er nog niet, de politie geeft later een update. Er zijn nu al meer dan 750 doden geteld na de vloedgolf in Nepal aan de grens met China. Zeker 16 aan Chinese zijde, de rest in Nepal zelf. Al samen zijn nog 3000 mensen vermist. En intussen komt er geld voor noodhulp. De VS maken $3,6 miljoen vrij, onder meer voor voedsel. In het voetbal is Ton daar gaan winnen bij OH Leuven 1-2. Cercle Brugge ging onderuit met 0-1 tegen nieuwkomer Lommel. Die andere nieuwkomer, KV Kortrijk, blijft voorlopig punteloos na nieuw verlies 1-3 tegen Charleroi. En de Sloveen Tadej Pogačar houdt een sleutelbeenbreuk en een halswervelbreuk over aan zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Hij heeft ook een hersenschudding en daardoor is een operatie aan zijn sleutelbeen uitgesteld. Pogačar droeg de leiderstrui in de Vuelta. De Spanjaard Enrico Mas is nu de nieuwe leider. Het is overwegend grijs met misschien wat zon bij 23 graden. Morgen is herfstachtig met regen en wind. Dinsdag en woensdag zijn droger, maar de kans op een bui die blijft.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
6: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
5: Ah, dan doen we het allebei, hè?
6: Voilà.
7: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
8: Ninja Shopping.
7: Dubbel plezier van hier.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
3: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
2: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
4: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter. Summer, summer, summer.
8: Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek via 95 FM

0: Jawel, zeer goeiemorgen, dames en heren. Van harte welkom bij alweer een aflevering van A la Française. Beste Charles, zeer goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, François. Dat was eventjes uit de ether, maar
0: ja, ja, ik sta een beetje verder van jou.
1: Ja, dat klopt.
0: Omdat een van de drie microfoons blijkbaar in winterslaap is, nu al.
1: Oké, ja, wij hadden het vorige week over de zomerstop.
0: Ja.
1: En jij springt al over een winterslaap.
0: Winterslaap. Het gaat heel vroeg. Welkom, van harte welkom. We zijn eventjes inderdaad op zomervakantie geweest, maar we zijn terug. En wat gaan we exact doen, beste Charles, in à la française?
1: Wij gaan in een bepaalde doos,
0: ja,
1: een vraag stellen.
0: Dat is deze doos.
1: Ja, voilà.
0: Aangenaam kennis maken.
1: Ja, en dat heeft verband,
0: ja,
1: heeft betrekking met... zou ik zeggen, met producten of met ideeën of met personages of met locaties uit Frankrijk.
0: Ja.
1: Waarom dat en hoe komt dat en wie heeft dat bedacht enzovoort.
0: Mm-hmm.
1: En ja, Frankrijk is een onuitputtelijk land, biedt enorm veel mogelijkheden en dus vandaar dat wij ons in de doos gaan gooien.
0: Wij halen vragen uit die doos en ik stel voor dat we dat gewoon spontaan beginnen. Het is 8:10 al, we moeten een beetje voortgaan. Zal ik de eerste vraag trekken?
1: Doe dat.
0: Oké, ik ga de eerste vraag trekken uit ons doosje. U kan het allemaal live zien ook, hè? Op onze webcam. Daar kan u ons volgen. En de eerste vraag, beste mensen thuis, is als volgt. Ik ga even de jingle wat minder luid zetten. De eerste vraag is... Waarom, o, dat is een stevige vraag om mee te starten, waarom vonden 300 zeelui op 25 november 1120 de dood voor de kust van Normandië? 300 zeelui vinden de dood in 1120 voor Normandië. De vraag is waarom? Ja, Charles, we gaan op zoek moeten gaan.
1: We
0: gaan zoeken.
1: Het antwoord ligt misschien voor de hand. Het schip is vergaan enzovoort.
0: Maar, dat kan.
1: Maar het is misschien iets ingewikkelder.
0: We gaan op zoek. U krijgt straks een antwoord. Maar eerst, bij wijze van spreken, om een klein beetje wakker te worden. Hier is de enige echte Claude François. Goedemorgen.

0: is er dus eigenlijk een zoon van de Engelse koning. Eigenlijk een Franse koning. Ja, op dat moment. Mm-hmm. Die dus op bezoek is in Normandië. En die dus eigenlijk terug naar huis wil gaan met een boot.
1: Okay.
0: En met heel wat mensen van het koninklijk gezelschap.
1: 300 zeelui.
0: Inderdaad.
1: Ja.
0: En die boot vertrekt in Barfleur. Maar ja. De Normandische kust heb je daar... de Normandische kust heb je daar een beetje een beeld van?
1: Dat is vrij grillig.
0: Voilà, precies. En dat is waarschijnlijk ook op dat moment het geval geweest. Dat men bij het verlaten van Barfleur... Ja, ergens een onder water liggende rots heeft geraakt.
1: Ah, dus toch ergens iets, ja.
0: Ja, en dus die boot is gekapseist en volgelopen met water. Een beetje Titanic-gewijs.
1: Mm-hmm.
0: Of Titanic-gewijs. En ja, die zijn omgekomen. En de zoon van de koning, die was er ook bij. Samen met zijn koninklijk gezelschap. En er zijn dus eigenlijk totaal, als ik me niet vergis, maar 2 mensen gered.
1: De rest allemaal de haaien.
0: Ja.
1: Heeft men uiteindelijk beslist, we gaan iets doen om dat niet meer tegen te komen in de toekomst.
0: Want ja, Normandië, je hebt het zelf gezegd, heeft een vrij grillige kust. Dus dacht men, en nu ga ik verwijzen naar Claude François. Weet jij waar die geboren is, Claude François?
1: Ergens te Egypte, dacht ik.
0: Precies, in Alexandrië.
1: Mm-hmm.
0: En in Alexandrië, daar stond in de oudheid, midden in de zee, een enorme vuurtoren.
1: Oh ja, dat is wel waar.
0: En die vuurtoren stond daar eigenlijk niet zomaar als toeristische attractie, maar om de scheepvaart eigenlijk veilig in en uit de haven te laten varen. En dat heeft me dus in het achterhoofd gestopt. En men is dus ook in Barfleur aan een enorme vuurtoren begonnen.
1: Ik hoor je zeggen, een enorme vuurtoren. Hebben we enig idee hoe groot die mens persoonlijk was?
0: 74 meter. Maar het was niet meteen. Het is in het jaar 1774.
1: Oei.
0: Dus men heeft nog 700 jaar. Vooraleer men de techniek onder de knie had.
1: Ja.
0: En je spreekt van een vuurtoren. Dat was echt met echt vuur. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Dus er werd vuur naar boven gesleept. En houtblokken enzovoort. En er was dus eigenlijk constant iemand die dat moest in de gaten houden. Een soort vlammenbewaker.
1: Ja, de eeuwige vlam. Moest branden.
0: Zo is het. En dus er werd dus ook regelmatig een soort glas voorgezet om die straal te versterken.
1: Okay.
0: Dat men op zee vrij ver dus de vuurtoren kon zien. Dat men wist, daar is land. Daar moeten we dus voorzichtig
1: zijn. Okay.
0: Er zijn een paar interessante tips en interessante gegevens van die toren. Die was 74 meter hoog.
1: Ja?
0: Die had 365 treden.
1: Dat is gezond voor een vuurtoren.
0: Precies. Die had 52 ramen.
1: Oké.
0: Okay. Die had 12 verdiepingen.
1: Mm-hmm.
0: Valt u iets op?
1: Hetzelfde met een 2.
0: Wat? Nee. 365.
1: Oh, 65, ja.
0: Treden.
1: Ja. Oh, dat zijn de...
0: 52 ramen.
1: Ja.
0: En 12 verdiepingen.
1: Het is gelinkt aan het jaar.
0: Precies.
1: Ja.
0: Voilà. Dus het is een jaaroverzicht.
1: Een jaaroverzicht in één toren.
0: In één toren.
1: De vuurtoren. Staat hier vandaag nog steeds die vuurtoren van Gatteville?
0: Staat er nog altijd, want hij is in 2013 serieus op de proef gesteld.
1: Mm-hmm.
0: Omdat er daar windsnelheden waren van 140 kilometer per uur.
1: Alsjeblieft.
0: Maar die toren die gaf geen krimp.
1: Oké, voilà.
0: Dus dat is eigenlijk het gevolg van wat er daar gebeurd is in het jaar 1120.
1: 20, inderdaad.
0: Toen de zoon van de Engelse koning met muis en man... vergaan is.
1: Is vergaan. Tijd voor onze volgende vraag, beste Charlie. Je mag je hand in onze bak steken.
0: Ja, ja.
1: Dan mag je een vraag uithalen. Grabbel maar eventjes.
0: Oei. Het is een leuke vraag.
1: Is het een leuke vraag? Oké.
0: Okay. Ja. Als jij in Frankrijk bent en je wordt daar begroet door een Franse dame of zo,
1: ja,
0: dan zijn die nogal snel geneigd om u een kus te geven.
1: Dat is heel, heel nobel. En,
0: ja. Hoeveel kussen krijg je in Frankrijk?
1: Twee kussen.
0: Voilà, van in België zijn het 3.
1: Mm-hmm.
0: Maar in Frankrijk zijn het 2. Nu, als die dame eigenlijk 's morgens vroeg uren heeft besteed om haar lippen rood te maken,
1: ja,
0: dan zou dat wel eens kunnen dat er dus iets achterblijft.
1: Lippenstift.
0: Lippenstift,
1: ja.
0: Voilà.
1: En wat is de vraag?
0: Wel, de vraag is vrij simpel. In Frankrijk geeft men dus 2 kussen.
1: Ja.
0: Maar hoe kan men vermijden dat er inderdaad lippenstift achterblijft?
1: Hoe kan men dus een lippenstift zonder restanten bedenken? We gaan op zoek. Eerst gaan we u nog even meenemen naar die vuurtoren in Normandië. Ooit was er een prachtige film, Un long dimanche fiançailles.
0: Mm-hmm.
1: En die spelen zich af rond en op de vuurtoren. En leuk voor ons op de radio, daar was ook muziek bij.

0: ode aan dus die vuurtoren in Normandië. Onze volgende vraag die gaat ons richting Wangen brengen en richting Kussen brengen in Frankrijk. We gaan op zoek naar een lippenstift die dus eigenlijk niet afgeeft. Dat was een beetje de insteek. En het brengt ons naar de opera. Toch?
1: Ja, dat brengt ons naar de opera. Ja, want volgens het verhaal zou een zekere Franse chemicus regelmatig al eens naar de Parijse opera geweest zijn. En daar had hij dan Cavalleria Rusticana behoord en gezien. En daar zou ergens een zin in, ik weet het zelf niet, ik heb het nooit gezongen. En die zou dus eigenlijk vertaald als volgt luiden: en om je roze lippen te kussen. Puntje.
0: Moest er nu een operazangeres aan het luisteren zijn, dan zou dat handig zijn. Dat we dat even kunnen beluisteren.
1: Ja, dat is
0: dus
1: waar.
0: Dus die man zit in de zaal in 1927 te Parijs en die hoort iets over kussen en lippen.
1: Ja.
0: En dan denkt hij spontaan, ik ga naar buiten en ik ga iets bedenken.
1: Want het was een feit dat men dikwijls nog met een restant van een kus door de straten liep. Door de aftekening van hetgeen dat ze dus vroeger de lippenstiften noemden. Ja. En dat dus nableef. En dat kan ze wel een beetje vervelend overkomen.
0: Het was de heer Paul Baudecroux, die in zijn atelier kruipt in Faubourg Saint-Honoré in 1927. En dus begint aan die lippenstift. Is hem dat gelukt?
1: Dat is hem perfect gelukt.
0: Oké.
1: Want het is zo gelukt dat het product vandaag nog altijd wordt gemaakt.
0: Ja.
1: Dus om maar te zeggen, dat was een serieuze uitvinding.
0: En welk product heeft die man op de markt gegooid dan, beste Charles?
1: Wel, hij heeft dus eigenlijk een lippenstift gemaakt waarin een bepaald product zit. Aniline genoemd.
0: Ja.
1: Ik weet niet wat dat precies de eigenschap van is. Maar die dus voorkomt dat het eigenlijk afgeeft, zoals hij dat zelf noemt, en dus eigenlijk zijn kleur bewaart. Het nadeel is dat de lippenstift eigenlijk heel lang blijft staan waar hij moet staan.
0: Maar dat is misschien wel een voordeel voor de dames die de lippenstift opbrengen.
1: Ja, maar commercieel gezien is dat niet interessant.
0: Nee, dat is waar. Nee.
1: Maar goed, hij heeft het toch wel begrepen. En dat is dus eigenlijk met enorm veel succes op de markt gegooid.
0: Heeft hij ook een naam gegeven aan zijn product?
1: Ja, dat was de Rouge Baiser.
0: Voilà.
1: De Rouge Baiser.
0: De rode kus.
1: Ja, en dan is er eigenlijk... De Tweede Wereldoorlog kwam ertussen. Dus dan hadden mensen eigenlijk minder zin om zich met rode lippen op straat te begeven. Dat is zo duidelijk. Maar dan kwam er terug een heropleving. En er is dus eigenlijk een wereldberoemde affiche gemaakt waarop een dame staat helemaal met een zwarte blinddoek, maar met knalrode lippen.
0: Voilà, dat moet u maar eens opzoeken als u Le Rouge Baiser intypt in sympathieke Google.
1: Ja.
0: Dan krijgt u die fameuze affiche.
1: Ja. En wat ook nog interessant is, hij zocht iemand die eigenlijk toch wel zeer populair was om dat product aan te brengen. En zo kwam hij terecht bij niemand minder dan Audrey Hepburn.
0: Oh,
1: en die heeft dus eigenlijk met al haar glorie dat product aan de wereld getoond en blijven tonen. En dat is uiteindelijk zijn succes. Want op dit moment is er nog altijd een bedrijf waar 250 mensen in werken, die nog altijd de Rouge Baiser maken.
0: Voilà. Allen naar het kruidvat is hier open, denk ik. Hier in Ninja Shopping Center. Kom naar hier, koop een Rouge Baiser en u kan naar hartelust iedereen die u wenst kussen zonder enig nadeel.
1: Voilà. Alsjeblieft.
0: Goed, we gaan opnieuw ons doosje. We gaan mij een doosje waarin alle vragen zitten die wij behandelen in de show. Mocht u thuis ook met een vraag zitten en u heeft iets van, zeg jongens, behandel nu eens echt een deftige vraag, stuur die vraag door, dan behandelen we die heel graag via ons systeem van ons doosje. Ik heb hier een vraag eruit gehaald. De vraag is als volgt: wat bracht het bedrijf Spontex op de markt waardoor elke afwas vandaag nog steeds spik en span is?
1: Oei.
0: Wij gaan op zoek naar het bedrijf Spontex.
1: Spontaan.
0: Oké, dat is heel spontaan. Ja. We gaan een liedje spelen, gelinkt aan die Rouge Baiser.
1: Ah, ja?
0: We zouden kunnen voor Marco Borsato gaan.
1: Ja, dat is waar.
0: Mag dat al?
1: Ik vermoed van wel,
0: Dat mag al terug.
1: Ja, die man
0: want die heeft veel gekust, hè?
1: Ja, die heeft veel gekust.
0: Ja, die heeft veel gekust.
1: Enfin, hij wordt dat toch van...
0: Ja, dat wordt... Ja.
1: Ja. Maar, ja.
0: Maar dat gaan we niet doen.
1: Nee.
0: Want je sprak daar straks ook van Audrey Hepburn.
1: Ja, die destijds de ongelooflijke belangrijke rol speelde in My Fair Lady.
0: Voilà, exact.
1: Misschien kunnen we daar iets van draaien. Of dat, heb je iets anders?
0: Ik heb iets. Het was gisteren volle maan.
1: Ja.
0: Gelukkig, ja? Maar anders was ik nooit thuis geraakt.
1: Oké.
0: Het was gisteren volle maan.
1: Je hebt je laten inspireren door
0: voilà.
1: De maan.
0: Okay. Hier is Audrey Hepburn met Moon River.

0: kon luisteren naar Moon River van Audrey Hepburn. We hadden een vraag. De vraag was, welk product zorgt ervoor van het bedrijf Spontex, welk product zorgt ervoor dat onze keukens nog elke dag vandaag spik en span zijn en dat zou een product moeten zijn uitgevonden of geproduceerd te Frankrijk. Dat was niet zo evident. We zijn gaan zoeken. We zijn op een egel gebotst.
1: Amy.
0: Ja. Amy. Maar goed, ja, sorry, maar ik heb thuis geen egel rondlopen die in mijn keuken kuist.
1: Nee.
0: Was het maar.
1: Maar denk eens, een secondje na, wat heeft een egel dat eigenlijk typisch is voor dat beest?
0: De stekels.
1: Voilà. Dus er was ergens in Frankrijk een man die begon na te denken. En die had gezien dat er in de keuken regelmatig problemen waren om aangekoekte en aangekookte dingen er te kunnen gemakkelijk af. En die dacht, maar als ik nu ergens een soort egel kan namaken die even hard is en dus toch ondertussen het materiaal niet beschadigt.
0: Hè? Ja, dat is belangrijk, dat je geen krassen krijgt.
1: Ja. Dus ja, en hij is beginnen zoeken. En ja, de firma waar hij voor werkte, die maakte eigenlijk al kunstsponsen.
0: Oké.
1: Okay. Sponsjes.
0: Ja.
1: En hij heeft daar eigenlijk doodgewoon een hardere laag opgeplakt.
0: Mm-hmm.
1: En dat is dus hetgeen dat wij dus noemen het schuursponsje.
0: Exact. Voilà. Geboren in 1931/32.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: En dat was een periode waar het... Waar de toekomst er niet goed uitzag.
0: Mm-hmm.
1: En dus na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog, is hij eigenlijk zich goed gaan concentreren op dat product.
0: Als de nazi's weggesponst waren.
1: Inderdaad. Ja. En hij heeft dan ook de egel als symbool van het product gecreëerd.
0: Oké.
1: Er werd dus reclamefilmpjes rondgemaakt en tekeningen en foto's enzovoort. En die egel, die was eigenlijk gekoppeld aan de slogan... Een egel is niet bang voor prikkelende avonturen.
0: Dat is wel mooi. Ja. Maar dus vooral duidelijkheid, het gaat over een sponsje dat u allemaal thuis heeft. Aan de ene kant is het geel, de achterkant is groen. En dat groen is dus gemaakt uit cellulose producten.
1: Ja.
0: Een hele rare samenstelling.
1: Ja.
0: Dat dus elk vet en elke vuiligheid bij u thuis kan doen verdwijnen.
1: Zo is het.
0: Voilà.
1: En zijn bedrijf werd dan officieel de Spontex genoemd. Omdat er aan de ene kant dus een soort spons was. En aan de andere kant een tekstproduct.
0: Ja, sponge textiel.
1: Voilà.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk nog altijd gebleven.
0: Want voilà.
1: De firma die nu nog altijd die dingen maakt,
0: mm-hmm.
1: die werkt met meer dan 260 mensen.
0: Dat is veel.
1: Dat is toch...
0: Dat is veel.
1: Ja. Om alle duidelijkheid, het product is niet in Parijs ontworpen, maar in Beauvais. Een beetje meer naar het noorden toe.
0: Oh ja, richting België dus.
1: Richting België.
0: Ja, propere streek.
1: Voilà, zo.
0: Ja. Dus het schuursponsje van Spontex. Iets dat we allemaal in huis hebben, dat is gewoon uitgevonden in Frankrijk. We gaan terug in onze dozen grabbelen.
1: Ja.
0: Charles, het is aan jou om te grabbelen. Grabbel maar, zou ik zeggen. Ja. Haal er opnieuw een vraag uit.
1: Maar dat is een leuke vraag.
0: Welke vraag is het?
1: Ja. Kijk eens. Ken jij een kasteel van de Loire?
0: Ja, dat ken ik, ja.
1: Dat niet aan de Loire ligt.
0: Dus een kasteel dat we kennen als een Loire-kasteel, maar eigenlijk dus totaal ergens anders ligt?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, in de buurt van de Loire, maar niet aan de Loire.
0: Oké, okay. Maar wel bekend staat als een kasteel aan de Loire.
1: Precies.
0: Dat is een mooie vraag. We hebben daar 2 minuten tijd voor om dat op te zoeken, want we hebben een plaat staan die 2 minuten duurt.
1: Ja.
0: Van een gigantische grote dame, enfin, ze was heel klein, maar een grote muzikale dame, Edith Piaf.
1: Ja.
0: Die blijkbaar niet van huishoud en schoonmaak hield.
1: Ja.
0: Dus ik vermoed niet dat ze een klant was van Spontex.
1: Waarschijnlijk niet. En ze hield zeker niet van afwassen.
0: Nee, voilà. Want ze zingt Je ne veux plus laver la vaisselle. Een liedje dat we eigenlijk zelf ook niet kenden.
1: Ja.
0: Maar dat we heel graag met u delen.

0: en haar niet-voorliefde voor de afwas. We krijgen berichten binnen, dank u wel daarvoor. U bent aan het genieten. We krijgen ook verzoeknummers binnen, Charles.
1: Ja.
0: Liedjes, we gaan dat straks heel graag spelen, absoluut. Mm. Want er zijn jarige luisteraars.
1: Zijn er, ja.
0: Dus dan moeten we daarop ingaan. Maar dat is voor straks, want we zitten ergens nu aan de Loire-streek. Dus wij zoeken een kasteel dat heel bekend staat als een kasteel aan de Loire. Mm. Maar eigenlijk dus niet aan de Loire ligt.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat is al jaren eigenlijk...
1: Dat is een tegenstrijdigheid.
0: Ja, dus ons jaren al eeuwenlang iets wijs maakt.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dat klopt dus helemaal niet. We zijn gaan zoeken. Het gaat over het kasteel van Chambord.
1: Ja, ja, ja, ja, een van de grootste.
0: Dat is toch een van de
1: streek.
0: Als je naar de Loire-streek gaat, dan moet je toch kasteel van Chambord bezoeken.
1: Natuurlijk. Ah ja, dat is zo. Maar het ligt niet aan de Loire.
0: Ligt het dan aan de Dender?
1: Nee, zo ver ligt het nog niet.
0: Oké.
1: Okay. Dat stel je voor, omdat het aan de Dender ligt.
0: Maar hier gewoon de hoek achterin Ninov.
1: Ja, nee. Het kasteel van Chambord ligt aan de rivier de Cosson. En de Cosson is een bijrivier van de Beuvron.
0: Nooit van gehoord.
1: En de Beuvron is een bijrivier van de Loire.
0: Dus drie rivieren nadien pas ligt het kasteel.
1: Ja, maar het ligt natuurlijk in de regio van de Loire.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, het ligt er geen 1000 kilometer van. Maar het ligt eigenlijk niet in de Loire.
0: Oké.
1: Okay. Voilà. En het kasteel zou dus gebouwd geweest zijn in opdracht van de grote Franse koning Frans de Eerste.
0: Ja.
1: Die eigenlijk een beetje de grote tegenkandidaat was van keizer Karel.
0: Ja,
1: onze keizer Karel.
0: Mm-hmm.
1: En het is gebouwd ze zijn begonnen, als ik me niet vergis, in 1519.
0: Ja, dat is al even geleden toch wel.
1: Ja, precies. En Frans, die is gestorven in 1547 en dat was het kasteel eigenlijk nog niet helemaal af.
0: Oei.
1: Maar er waren wel al dingen die bewoonbaar waren.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, als je ziet wat dat er allemaal in zit, er waren 440 kamers voorzien.
0: Dan vraag ik me gewoon af, zouden die ook al Spontex gehad hebben?
1: Ja, nee. Misschien konden ze het bezigen, maar ik denk niet dat dat op het moment nog...
0: Nee.
1: Het was gewoon een vod en...
0: Ja.
1: Dus 440 kamers. Nu, die kamers, die liggen soms ver van elkaar. En zo'n gebouw, stel je dat eens goed voor, dat was geen centrale verwarming.
0: Mm-hmm.
1: Dus moest er eigenlijk in de meeste kamers ook een open haard voorzien worden.
0: Ja.
1: En dat heeft als gevolg dat er, als men ze allemaal zou tellen, 282 schoorstenen op dat kasteeltje staan.
0: Hak, daar is een boom voor om, zou ik dan zeggen.
1: Ja, 282, stel u voor.
0: Ja, dat is behoorlijk veel.
1: Maar ja, 440, ja. En het kasteel heeft in zijn geheel ook 77 verschillende trappen.
0: Wel, ik ging net vragen, want er is zo'n heel bekende kunstenaar...
1: Ja.
0: Zeker Da Vinci, bekend van de Mona Lisa.
1: Juist.
0: Er is toch ook een link met die kunstenaar en het kasteel van Chambord en de trappen?
1: Ja. Er is een trap gemaakt, een draaitrap. Een soort wenteltrap. Een dubbele.
0: Een dubbele wenteltrap.
1: Ja, één waarmee je naar boven gaat.
0: Mm-hmm.
1: En op dezelfde as, zou ik zeggen, is er ook een loop gemaakt om naar beneden te gaan.
0: Het is wel een sens unique.
1: Ja, maar je kan elkaar dus wel een handje geven.
0: Dat is sympathiek. Dus
1: je kan elkaar zien.
0: Dat is mooi.
1: Ja, het is een beetje de voorloper van wat je zou zeggen, de roltrap in de metro.
0: Ja.
1: Ja, je ziet elkaar en je kan elkaar toezwaaien en misschien ook een handje geven aan passant.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is dus eigenlijk een bedenksel van Leonardo da Vinci, die destijds, omdat Frans de Eerste dus met een Italiaanse dame was getrouwd, dus een zekere de Medici,
0: mm-hmm.
1: en die had eigenlijk de kunstenaar die in Italië woonde en werkte, meegenomen.
0: Oké, en die man heeft zich geamuseerd met een roltrap te maken zonder rol.
1: Onder andere.
0: Ja, ja. Voilà. Dus
1: dat is echt het fantastische.
0: Dus...
1: Nu, dat is een zeer imposant gebouw. Chambord,
0: mm-hmm.
1: Als je ervoor staat, je moet eigenlijk al een hele eind achteruit. Om dus de volledige breedte in oogschouw te kunnen nemen, dat is eigenlijk een fantastisch gebouw. Hè.
0: Maar dus pas toch maar op als u zegt, we gaan de kastelen van de Loire bezoeken. Kasteel van Chambord is een beetje de Loire .3. Drie rivieren naast de Loire woont het meest bekende kasteel van de Loire. Tijd voor de volgende vraag, Charles, of had je wou nog iets zeggen?
1: Nee, toch niet.
0: De volgende vraag is, denk ik, voor mij.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik grabbel hier eventjes in mijn bak. Ik heb het u al gezegd bij u thuis. Als u ook graag een vraag in onze bak krijgt, geen probleem. U stuurt dat door en dan behandelen wij dat met heel veel plezier. Oh, oei. Welke, de volgende vraag is als volgt. Het is een vraag van een luisteraar.
1: Mm-hmm.
0: Welke literaire parels spelen zich af in de streek Armorica? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Welke literaire parels spelen zich af in de streek Armorica? Dat zal dus een streek zijn te Frankrijk, hoop ik.
1: En misschien niet zo ver van de Loire.
0: Ah, ja.
1: We zullen onze historische atlas eens opengooien.
0: Gaan we doen.
1: En ondertussen heb jij een muziekje.
0: Ik heb een muziekje dat komt uit een van de kamers van het kasteel van Chambord, waar onkel Frans I, de koning van toen, geleidelijk aan wakker wordt met een rustig pavanneke.
1: Ah, oké. Okay. Ja, leuk. Jongen.

0: Zo wordt koning Fran de Eerste elke dag wakker in zijn kasteel aan de Loire.
1: Dat is wat eigenlijk anders dan een wekker van een of andere telefoon. Hè?
0: Dat is wel waar eigenlijk.
1: Dat is waar, ja, dat is ook wel rustiger zo. Hè?
0: Ja, dat is waar. Ja. Wij zijn op zoek naar literaire helden, dus helden die alleen maar in de literatuur bestaan en die ergens rondlopen in de streek Armorica. We zijn gaan zoeken. Armorica is een album van The Black Crowes. Dat is een stevige hardrock band. Maar dat kan het dus niet zijn.
1: Nee.
0: Maar we hebben ook gevonden dat die plaats verwijst naar een streek in Frankrijk.
1: Mm-hmm.
0: Die niet meer bestaat vandaag de dag.
1: Nee, maar wel historisch.
0: Historisch wel. Bevindt zich tussen de Seine en de Loire. Waar we dat straks nog waren. En daar woonden lang geleden, in de Keltische tijd, dus dat is de tijd van de Romeinen, daar woonde een volk met een hele dikke mens en een hele kleine mens.
1: Aha.
0: Asterix en Obelix.
1: Oké, en die, met een spitsig hondje.
0: Ja, Idefix. Die woonden in Armorica.
1: Ah.
0: Voilà, dus daar zijn de literaire helden Asterix en Obelix geboren, dus die streek... Daar speelt dat zich gewoon af. Vandaag zou je zeggen, dat is Bretagne en Normandië. Zoiets?
1: Ja, klopt. Ja. Maar niet aan de zee, alhoewel dat Armorica zou verwijzen naar de zee.
0: Mm-hmm.
1: À la mer.
0: Oui. Inderdaad. Ja.
1: Ja, zoiets. Hè. Dus, het is eigenlijk een echte stripreeks geworden.
0: Ja.
1: En heb jij een idee hoe lang dat die eigenlijk al bestaat?
0: Ik denk dat dat ergens moet geboren zijn in de jaren 50.
1: Jaren 50. Ja. Het is oorspronkelijk niet als, stripalbum uitgegeven, maar gewoon als bijlage bij een tijdschrift.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat had zoveel succes dat men vond, we gaan dat eigenlijk bundelen.
0: Ja.
1: We gaan dat in een boekje uitgeven, we gaan dat in een strip. En het is dus een niet stoppende reeks geweest.
0: Dat is dit jaar een Netflix-reeks geworden die heel mooi is trouwens. Het was de tekenaar Albert Uderzo, dat is een Fransman denk ik.
1: Ja, ja.
0: En René Goscinny, dat is ook een Fransman denk ik. Maar die komen elkaar tegen, niet in Frankrijk, maar hou u even vast, hier in de buurt van Dienhoven, in Brussel.
1: Oh, kijk eens aan.
0: Ja.
1: Ja, Brussel is nog wat meer dan drugsoorlog.
0: Maar Brussel was toen nog een bruisende stad.
1: Inderdaad, dat klopt.
0: En dus op dit moment 350 miljoen exemplaren van die albums die zich afspelen in de streek Armorica. Ik had er nog nooit van.
1: 350
0: miljoen exemplaren.
1: Wauw. Ja. Ik denk niet dat er één stripverhaal is dat zo...
0: Dat durf ik niet zeggen, maar ik denk dat iedereen die aan het luisteren is wel ergens op zolder of in de kelder een Asterix of Obelix liggen heeft.
1: En zijn er nog altijd nieuwe exemplaren?
0: Er is nog altijd een nieuwe uitgekomen, dacht ik.
1: Er is onlangs een nieuwe uitgekomen,
0: weliswaar.
1: De twee bedenkers... Die zijn er ondertussen niet meer.
0: Die zijn er niet meer. In 2023 kwam de witte Iris kwam uit.
1: Mm-hmm.
0: Dat is het 40ste album.
1: Okay.
0: Maar dat is geschreven door andere mensen. Dat is vrij logisch, want de twee heren die zijn vereeuwigd. Ik denk een of andere steen.
1: Ja, en ik geloof dat zelfs Goscinny, dat ook de man is die de kleine Nicolas heeft bedacht.
0: Oh, dat zou kunnen.
1: Dat is ook van hem.
0: Dat zou kunnen.
1: Ja.
0: Voilà. Goed. Om u maar te zeggen, de streek Armorica ligt tussen de Loire en de Seine. En daar leefden wel lang geleden Asterix en Obelix. Tijd voor onze laatste vraag, beste Charles.
1: Oei,
0: die mag jij nemen.
1: Ja, dat kan ik eens zien.
0: En dan gaan we u zo dadelijk tracteren op een soundtrack van Asterix en Obelix. U gaat dat wel herkennen, denk ik. Heb je nog een vraag?
1: Ja, ik heb nog... Welke rol speelde monsieur... Wacht, ik moet hoeken. Lanek.
0: Monsieur Lanek.
1: Monsieur Lanek. Oui. Geen lange nek, maar Lanek in de geneeskunde.
0: Oh, in de geneeskunde. Het heeft niets met de Efteling te maken.
1: Nee, helemaal niet.
0: In de geneeskunde.
1: Nooit van gehoord. Mm-hmm.
0: We gaan hem zoeken.
1: Ja, oké.
0: En eerst nemen we u nog één keer mee met Asterix en Obelix.

0: We hebben nog één vraag uit onze trommel gehaald. Dat is een zekere monsieur René Lanec. Wat is zijn link met de geneeskunde in het algemeen of met de Franse geneeskunde? Of...
1: In het algemeen.
0: Oh.
1: In het algemeen.
0: Dus iemand die toch wel van belang is.
1: Zeker weten, ja. Zeker weten. Die meneer die werd geboren, heb ik ondertussen gezien, in Quimper, Bretagne.
0: Ja,
1: ja, zijn vader was advocaat. Zijn moeder die leed aan tuberculose en... is daar ook aan gestorven toen hij maar pas 6 jaar was. En dat heeft hem eigenlijk getekend.
0: Mm-hmm.
1: Want hij vond dat de geneeskunde voor veel dingen machteloos was op dat moment. En hij is beginnen geneeskunde studeren.
0: Ja?
1: Hij kwam dus in het beroemde en bekende hospitaal in Parijs terecht, Hôpital de la Charité.
0: Mooi, oui.
1: En op een zeker moment komt er een jonge patiënte met een hartkwaal bij hem om het onderzoek te gaan.
0: Natuurlijk.
1: Ja, hij was eigenlijk een beetje bedeesd van nature.
0: Oh.
1: En hij, dat meisje stond dus eigenlijk met ontblote boezem voor hem. En hij was eigenlijk een beetje verlegen.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Hij was verlegen.
0: Begin daar maar eens aan.
1: En dat was nog ver voor de tijd van MeToo. Maar in elk geval, hij zocht naar een middel om dat op te lossen, dat probleem. Om dus met patiënten te benaderen zonder ze aan te raken.
0: Ja.
1: Oei, dat is een beetje moeilijk. En hij vond dus eigenlijk een soort, hoe zou ik zeggen, een in karton gedraaide toeter.
0: Daar
1: heb je naast de ene kant een wijde opening en naast de andere kant een kleinere opening.
0: Waar gaat dit eindigen?
1: Ja, en hij zette dat dus op de borstkas van de patiënt.
0: Oh ja.
1: En hij ging dus luisteren.
0: Ja, tuurlijk.
1: Voilà.
0: Ja.
1: Hij had het gevonden.
0: Dus de toeter raakte de patiënt eigenlijk aan, maar de dokter zelf niet.
1: Nee.
0: Prachtig.
1: Dat was ongeveer 30 centimeter lang.
0: Mm-hmm.
1: En het midden had dat dus een doorsnede van 3 centimeter.
0: Ja.
1: Dus op die manier werd het geluid dus versterkt.
0: Oké.
1: En hij noemde dat instrumentje dat hij dus vond een soort stethoscoop.
0: Ja.
1: Ja, dus stetho, dat is de borstkas in het Grieks, naar het schijnt.
0: Dat klopt.
1: Ja, voilà. En hij ging op die manier dus bepaalde zaken duidelijker kunnen horen. Bronchitis, hartkwalen, het ritme van het hart dat niet goed was, enzovoort, enzovoort. En geleidelijk aan vond hij dan, maar in karton, dat is toch maar karton. En geleidelijk aan heeft hij dat dus ook vervangen, zoals wij dat nu kennen, tot de echte volwaardige stethoscoop.
0: Dus René Lanec, waar we nog nooit van gehoord hadden, heeft de stethoscoop uitgevonden, omdat hij een beetje bedeesd was.
1: Ja.
0: Dat is prachtig eigenlijk.
1: Ja. De man heeft het niet lang meegemaakt, want hij is ook op 45-jarige leeftijd zelf overleden.
0: Toch niet aan hartkwalen?
1: Ik weet het niet.
0: Dat
1: maar,
0: zou erg zijn.
1: Het zou kunnen.
0: Dat zou erg zijn.
1: Ja.
0: Oké, dankjewel René Lanec.
1: Ja.
0: Om heel veel mensen...
1: De bedenker van...
0: De stethoscoop. Heel
1: een
0: veel mensen.
1: Uitvinding, moet gezegd.
0: À la française. Nogmaals, mocht u zelf ook met een uitvinding zitten die graag even onze doos passeert en dus ook onze uitleg passeert, stuur het door, dan gaan we die met heel veel plezier volgende week behandelen. Wij hebben nog één plaat klaarstaan, beste Charles.
1: Ja, en dat heeft iets te maken met het hart.
0: Wel, ik moet je even corrigeren.
1: Is het waar?
0: Want we hebben een jarige luisteraar die haar hart al een aantal jaren perfect meedraait.
1: Mm-hmm.
0: En die heeft een liedje opgestuurd.
1: Oké.
0: Want de jarige heet toevallig Ella.
1: Ah.
0: En we hebben toevallig een zekere Frans Gal.
1: Ja, die zingt over Ella.
0: Die zingt over Ella. Dus dat moeten we gewoon spelen.
1: Ella.
0: Hip, hoera, voilà, Ella. Dat gaat gewoon voor onze jarige luisteraar zijn vandaag. Blijf bij ons, want na de klok van 11 uur komt Toucheur.
1: Oké.
0: En hij zou Siska Toeters meebrengen. Siska Toeters, die gisteren van het podium gevallen is op Zomershit, die zou straks ook naar Ninove komen. Dus alle reden genoeg om uw hart te laten slaan en te luisteren straks naar DJ Toucheur. Merci voor het luisteren.
1: En graag tot de volgende keer.
0: En hip, berde pip, dre pip.
1: Hoera!

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Nederlandse massadonor Simon zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, waarvan ook 11 in ons land. Dat schrijft hij in een brief die de Nederlandse omroep NOS in handen kreeg. Deze week raakt al bekend dat de man zeker 121 kinderen verwekte. Het blijkt er dus veel meer. Hij schrijft dat hij stopt met zaaddoneren en professionele hulp zoekt. Bij ons loopt een onderzoek of hij ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In Amsterdam zijn 3 mensen neergestoken bij het Centraal Station. De politie vermoedt dat de steekpartij te maken heeft met een eerdere vechtpartij en zoekt getuigen. De dader raakte zelf gewond, hij is aangehouden. En bij een schietincident in het noorden van Zwitserland zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het gebeurde op zowat 30 kilometer van Zurich. Details zijn er nog niet, de politie geeft later een update. Er zijn nu al meer dan 750 doden geteld na de vloedgolf in Nepal aan de grens met China. Zeker 16 aan Chinese zijde, de rest in Nepal zelf. Al samen zijn nog 3000 mensen vermist. En intussen komt er geld voor noodhulp. De VS maken $3,6 miljoen vrij, onder meer voor voedsel. In het voetbal is Standaar gaan winnen bij OH Leuven 1-2. Cercle Brugge ging onderuit met 0-1 tegen nieuwkomer Lommel. Die andere nieuwkomer, KV Kortrijk, blijft voorlopig punteloos na nieuw verlies 1-3 tegen Charleroi. En de Sloveen Tadej Pogačar houdt een sleutelbeenbreuk en een halswervelbreuk over aan zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Hij heeft ook een hersenschudding en daardoor is een operatie aan zijn sleutelbeen uitgesteld. Pogačar droeg de leiderstrui in de Vuelta. De Spanjaard Enrico Mas is nu de nieuwe leider. Het is overwegend grijs met misschien wat zon bij 23 graden. Morgen is herfstachtig met regen en wind. Dinsdag en woensdag zijn droger, maar de kans op een bui die blijft.
3: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
4: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
3: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
5: Oké, Nathan, eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
9: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
7: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
2: Juwelier Nachtergalen.
3: We helpen je graag.
4: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of

0: uur en 8 in tussentijd, maar u hoort het goed. De jingle van de enige echte grootheid himself. Touchard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe prachtig zeg, je bent er.
1: Ik ben er.
0: En we horen jou ook perfect, de microfoons doen het. Zeg, welkom te Ninoven.
1: Ja, mag ik eens eerst een vraag stellen?
0: Jij mag een vraag stellen als nooit tevoren.
1: Hoeveel is 30 min 2?
0: Oh, dat is een moeilijke vraag. Dat moet normaal gezien ook in Ninoven 28 zijn.
1: In Ninoven is dat 28?
0: Ja.
1: Het is 28 dagen geleden dat we hier samen gestaan hebben.
0: Herken je me nog?
1: Ja,
0: ik ben denk ik 28 kilo bijgekomen door de vakantie. Maar dat maakt niet uit. Het goede nieuws is, waarschijnlijk, hoop ik,
1: heb jij
0: 28 dagen na datum ook platen meegebracht?
1: Maar natuurlijk.
0: Ah, dat is mooi.
1: We hebben weer keihard gewerkt.
0: Ja, zeg, mag ik jou ook nog een vraag stellen?
1: Zeker.
0: Er wordt hier gefluisterd dat je effectief ook Siska Toeters zou meegebracht hebben. Is dat waar?
1: Ik heb ze zelf niet meegebracht.
0: Nee?
1: Want logistiek kon ik dat
0: niet
1: voor elkaar brengen. Maar ze heeft beloofd van op eigen kracht tot hier te komen.
0: Dus ze komt voor 12 uur naar het Ninja Shopping Center.
1: Dat is de bedoeling.
0: Siska Toeters, dat is prachtig eigenlijk. Goed, maar eerst tijd voor goeie muziek.
1: Ja, ik ga proberen het gevoel in een plaat te steken dat jullie waarschijnlijk allemaal ervaren hebben. Als je zo 2 weken in het buitenland gezeten hebt, of 1 week, of 10 dagen, dan denk je toch, ik wil zo rap mogelijk naar huis.
0: Zeker,
1: ik wil terug aan het werk.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Nou, Phil zingt Take Me Home.

0: Het zal geen waar zijn voor jou, want je blijft tot de klok van 12 uur.
1: Ja, zeker. Ik moet nog wat blijven. Er moet terug gewerkt worden.
0: Inderdaad. Ja. Je hebt genoeg op je lui gat gelegen. Op jouw privéstrand natuurlijk. Er komen heel wat berichtjes binnen van iemand die morgen jarig zou zijn. Zeker een Joris, maar zou het Meteor morgen jarig zijn?
1: Dat gaan we eens opzoeken op Wikipedia.
0: Dat gaan we eens moeten opzoeken. Er zou morgen een Joris jarig zijn, maar het is ons niet helemaal duidelijk over wie het gaat. Triestig nieuws deze week.
1: Amai.
0: Ja.
1: Deze zomer is het stilletjes aan welletjes
0: geweest. Ja, dat zeg je wel, ja.
1: Gelukkig is hij gedaan en mogen we het lijstje afsluiten met mensen die ingegaan zijn uit de pop- en rockwereld. We hebben natuurlijk van Earth and Fire Journey Kaagman, een Nederlandse vrouw die overleden is. Kat Dowling is overleden. Willem Orbit, producer van Madonna. Gary Dwyer van de Teardrop Explodes, uit de jaren 80 bekend. Frank Beard.
0: Ja.
1: De enige man zonder baard, ze zit op.
0: Effectief.
1: Is komen te gaan. En ook Gary Johnson, de bassist van China Crisis. Maar top of the bill, zou ik durven zeggen, in dit lijstje, is natuurlijk het heengaan van Dolly Parton.
0: En daarom is hij dus deze week de rode draadplaat. Artiest eigenlijk, ja.
1: De best-of-plaat van Dolly Parton mocht niet ontbreken.
0: Nee.
1: Gelukkig zit die in de archieven van
0: Radio Nino op een zeer legale wijze.
1: Natuurlijk.
0: Ja, ik word er een beetje nostalgisch van, maar wat gaan we allemaal spelen?
1: We gaan proberen 3 of 4 nummertjes van Dolly in deze playlist van vandaag te steken. En we beginnen met Code of Many Colors.

0: Iemand die 3000 songs heeft geschreven, Dolly Parton, en dit was er eentje van. En we gaan er hopelijk nog een paar kunnen op jullie loslaten.
1: Dat zou heel fijn zijn. Mensen, sturen vooral eens berichtjes door. Er is een berichtje van een zekere Ruben van G.
0: Ja?
1: Die, ik weet niet wie het is, maar die zegt, ik ben bezig aan een nieuwe docu-reeks.
0: Oké.
1: Het gaat 3 afleveringen zijn. Het gaat over blonde vrouwen en mezelf. En het komt op televisie, dus moet iemand zijn uit de media, die Ruben VG. Maar hij vraagt aan jou een titel van de reeks. Er is nog geen titel. Dus maar je moet zo niet kijken. 3 afleveringen komen op televisie van een zekere Ruben VG.
0: Ja.
1: Het gaat over vrouwen en hemzelf, maar hij zoekt nog een titel. Heb je een suggestie? Want ja, we moeten er eerlijk in zijn. Jij zou dat ook kunnen maken.
0: Ik zou dat ook kunnen maken.
1: Ja.
0: Het zou ook over mij kunnen gaan.
1: Ja.
0: We zullen misschien kiezen voor Blond en Medogeloos.
1: Oh, dat is mooi. Blond en Medogeloos.
0: Ja.
1: Dat is mooi.
0: Dus...
1: Voilà, Ruben VG, wie je ook mag zijn. Je hebt een titel voor je show.
0: Voilà. Is dat op de VTM?
1: Ik weet het niet. Ik weet ook niet wie Ruben VG. Hij is 39 jaar.
0: 39.
1: Hij is wel bekend blijkbaar. Ruben VG, 39 jaar.
0: Oké. Okay.
1: Gaat tv maken. Jong talent. Voilà, dat is graag gedaan, Ruben VG. Zeg, Siska Toeters.
0: Ja.
1: Die heeft nog exact 40 minuten om hier te geraken. Heb je daar contact mee? Is die onderweg? Want ik heb heel veel mensen warm gemaakt dat die naar hier komt. Er staan al heel wat rijen aan te schuiven hier in het Ninja Shopping Center.
0: Hopelijk.
1: Komt ze eraan of niet?
0: Maar ja, het is top dat ze gisteren niet te hard gefeest heeft.
1: Ja.
0: Met de 3 meisjes.
1: Met de zomer. Die plots met 4 waren ook. Dat was verwarrend allemaal.
0: Dat kan toch niet meer.
1: Dat kan toch allemaal niet meer zijn.
0: Ik moet eens dringend bellen met de directie van Studio 100. Want dit kunnen wij toch niet meer begrijpen.
1: Nee, met ons belastingsgeld maken ze ons dingen wijs die niet kloppen.
0: Dat gebeurt te veel tegenwoordig.
1: Jij was niet veel aanwezig in de maand augustus in het Nia Shopping Center.
0: Nee.
1: Daar is een plaat niet zo blij mee.
0: Nee.
1: De plaat van de maand.
0: De plaat van de maand, die hebben wij op 2 augustus zoiets gedraaid.
1: Mm-hmm.
0: En nu zijn we ondertussen
1: 30 augustus.
0: Dus die plaat van de maand is er bekaaid van afgekomen.
1: Ja.
0: Maar we gaan ze toch draaien.
1: Ja, we moeten wel.
0: Het zou triestig zijn, moesten we ze nu laten vallen ook nog eens.
1: Dat zou triestig zijn.
0: Dan zouden ze op 1 blijven steken, maar nu komen ze aan Airplay nummer 2.
1: Ja, oké.
0: Het is de groep Art en met een cover van What's the Sound? Een nummertje van, oorspronkelijk van...
1: Je bent aan het ronddraaien, maar je weet eigenlijk niet wat je moet zeggen.
0: Van, het is van Steven Stills,
1: Zijn
0: groepje Buffalo Springfield.
1: Ja.
0: En zij hebben dat gecoverd, ook nog in de jaren 60, 69, denk ik. Mm-hmm. Psychedelische rock'n'roll.

0: Ja, twee voor de prijs van één. Eerst hadden we nog Art, dus de plaat van de maand. En daarna hadden we de Mamas en de Papas met Monday Morning, onze favoriete moment van de week.
1: Ja, maandag. Absoluut.
0: Maandag is het weer werkendag. Oh. Dat was een nummer van de Mamas en de Papas.
1: Ja?
0: En een van de leden, John Phillips, heeft dat nummer geschreven uiteraard, meegezongen ook. En die is geboren op 30 augustus 1935. Spijtig genoeg, sinds 2001 is hij niet meer onder de levenden.
1: Wat ik me dan afvraag, hoeveel kinderen hebben de mamas en de papas samen? Weet je dat?
0: Dat is in de jaren 60 allemaal ingestoken, dus dat kunnen er een pak zijn.
1: Maar ze hebben
0: al sinds in de jaren 90 hun afstammelingen samen laten zingen. Dat was Wilson Phillips, als ik mij nog goed
1: herinner.
0: Een meidengroep uit L.A.
1: De Kids en de Kids dan eigenlijk een beetje.
0: Ja.
1: Ja. Goed, we hebben een rode draadplaatartiest. En je had net contact met onze collega's van... Je hebt net gebeld met iemand?
0: Met onze collega's van Radio Classic 21.
1: Ah, oké.
0: Zij doen een 2 uur durende special over Dolly Parton vanavond tussen 7 en 21 uur. Dus als je deze week eens 2 uur niet naar Radio Ninove zou luisteren, dan is dat voor 1 keer toegestaan.
1: Dan is dat toegestaan, effectief. Laat ons ook weten waar u op dit moment aan het luisteren bent naar deze geweldige show. Dat vernemen wij heel graag. Dus we zitten bij onze rode draadplaats van Dolly Parton.
0: Ja, en het wordt hier warm onder mijn voeten. Baby, I'm Burning van Dolly Parton.

0: Oei.
1: Een meer dansbaar nummer van Dolly Parton, dat mocht er ook wel tussen zitten.
0: Absoluut. Absoluut. In afwachting van Siska Toeters, die toch zou toekomen.
1: Ja, kan elk moment gaan gebeuren.
0: Kan elk moment gebeuren. Moeten we het misschien toch even hebben over jouw afwezigheid de voorbije 28 dagen?
1: Ja.
0: Waarmee heb jij je dagen gevuld eigenlijk?
1: Ik ben een beetje op reis geweest.
0: Oké.
1: Ik heb een citytrip gedaan naar het verre Mechelen.
0: Oh.
1: Ik ben daar 3 dagen gaan rondhangen.
0: Ja?
1: Leuke stad.
0: Was daar sprake van bosbrand?
1: Daar niet.
0: Nee, oké.
1: Ik ben ook in Zwitserland geweest.
0: Oh.
1: Daar was het ook rustig.
0: Oké.
1: Op bosbrandgebied dan. Een mooie vakantie gehad.
0: Ja.
1: Maar ik ben ook in Vlaanderen de rommelmarkten gaan afschuimen.
0: Je bent op vakantie geweest naar de rommelmarkten?
1: Ja. Ik doe dat heel graag.
0: Dat weet ik.
1: Net voor de zomervakantie ben ik hier natuurlijk in Nienhoven naar de rommelmarkt
0: gekomen. Ja.
1: Maar tijdens de zomer heb ik ook een paar andere rommelmarkten bezocht. Onder andere de rommelmarkt van Lübeck.
0: Lübeck.
1: Daar ben ik natuurlijk niet alleen naartoe gegaan.
0: Had je Paul Michiels mee?
1: Paul stond aan mijn
0: zijde. Het is geen een waar, zeg. Dat is mooi. Dat is mooi.
1: Waar. Francesca van Tielen is ook afgezakt.
0: Daar heb je wel iets voor, hè? Ja, dat weten we allemaal.
1: Ja. Hoe meer die ik haar naam kan zeggen, hoe gelukkiger
0: ik zie het in je ogen. Goed. Yeah. Oké, heb je iets gevonden op die rommelmarkt?
1: Zeker.
0: Ja, oh my, wat een enthousiasme plots.
1: Ik heb daar de grootste rommel aanschaffen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb daar ook cd'tjes op de kop kunnen tikken.
0: Ja.
1: Kleine meesterwerkjes die nog niet in mijn collectie zaten.
0: Maar ik zie hier eentje liggen. Je hebt het meesterwerk van Studio 100 gekocht.
1: Ja.
0: Hoeveel heb je daarvoor gegeven?
1: 50 cent.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: In het zwart.
0: Ja.
1: Gert Frulst en familie heeft daar niks meer aan verdiend.
0: Nee,
1: dus dat, alles is een goede zaak.
0: Voilà, dat is weer opgelost.
1: Maar ik heb daar wel een meesterwerk uit de jaren 70, namelijk 1974, op de kop kunnen tikken.
0: Okay.
1: Een plaatje dat ik nog niet had van de grootmeester op de gitaar, Santana.
0: Oh.
1: Borboletta heet de plaat.
0: Mm-hmm.
1: En wij gaan daar een prachtig nummertje uit draaien. One with the Sun. 1 met de zon.
0: Oh, zomaar.
1: Zomaar.
0: Oké.

0: veel zomerser en zuiderser kan het niet klinken dankzij Carlos Santana natuurlijk.
1: We krijgen een bericht vanuit het verre, verre, verre Dendermonde.
0: Ja,
1: dat de zon plots aan het beginnen schijnen is.
0: Ja, daar hebben de reuzen gedanst eerder deze
1: week. Ah ja, dat is waar.
0: En daar is Kaat, de busreizigster, nu aan het zorgen voor Griekse pasta met paprika's.
1: Oh, ik voel een soort concurrentie komen voor DJ Boomerang, die ons normaal gezien ook iedere zondag doorstuurt wat hij gaat koken, maar hij doet het al jaren niet meer. Dus...
0: Kaat gaat dat overnemen,
1: Kaat
0: zeker?
1: Neemt het even
0: Zij
1: over.
0: Dat het eergevoel van DJ Boomerang nu wakker geschoten is,
1: dat
0: natuurlijk.
1: Zou...
0: Dat gaan we straks ontdekken.
1: Dat gaan we straks ontdekken. We gaan ook ontdekken waar jij deze zomer iets gedaan hebt op een berg met een bril.
0: Ja.
1: Vertel.
0: Ik heb in een lokaal krantenwinkeltje een zonne-eclipsbril laten afhalen.
1: Hier
0: begin augustus.
1: Te België.
0: Te België.
1: Ja.
0: Ik ben daar mee naar Zwitserland afgereisd.
1: Waarom?
0: Om daar op een hoge berg te gaan zitten. Ik had daar een restaurantje geboekt.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Om van daaruit die zonne-eclips aan 92% te kunnen waarnemen.
1: 92% hoor ik jou zeggen. Dat is veel.
0: Dat is, dat is een beetje de uitslag van op mijn humaniora-rapporten.
1: Allemaal samen.
0: Ja, van 6 jaar samen. 92%.
1: Ik ken het gevoel.
0: We hebben daar de zonne-eclips kunnen aanschouwen met dat leuke brilletje.
1: Ja.
0: Dat was een prachtige ervaring.
1: Oké. Okay.
0: En ik zat daar op dat restaurant en daar was een prachtige soundtrack bij voorzien.
1: Speciaal bij die zon?
0: Ik weet het niet of het speciaal was, en het was wel een speciaal effect.
1: Jij zat er voor niets tussen?
0: Ik zat er voor niets tussen.
1: Oké, oké.
0: Maar de bezwerende klanken van Genesis samen met de zonne-eclips, dat vond ik toch speciaal.
1: Oh.
0: En we gaan dat proberen naar jullie over te brengen.
1: Dat is goed. Misschien moet u thuis nu gewoon even dat eclipsbrilletje terug opzetten, gewoon.
0: Ja, en je steekt uw buislamp aan in uw keuken en je kijkt daarnaar en je luistert met open ogen natuurlijk naar de bezwerende klanken van Genesis.

0: We gaan wel moeten knippen, want we hebben ontzettend spijtig nieuws.
1: Oh.
0: Siska is met haar verloren gevallen.
1: Het is geen waar.
0: Onderweg.
1: Het is geen waar.
0: Het is wel waar.
1: Weten we ongeveer waar?
0: Dat moet ergens ter hoogte van Aalst zijn.
1: Oei. Dus dat... Siska doet er licht.
0: Niks aan te doen.
1: Dat komt goed uit, want er is vandaag nog steeds het Cirkfestival.
0: Ah, voilà.
1: Dus misschien kan ze daar dan toch nog iets uit haar toeter halen.
0: Ja, ze kan misschien daar nog een optreden voorzien.
1: Jammer.
0: Ja, heel jammer vind ik. Dat ze hier net niet...
1: Ah, dat is wel zeer jammer natuurlijk. Ja, we hadden nog een plaatsje voorzien in onze show voor Siska Toeters. Siska, mocht je aan het luisteren zijn, veel beterschap.
0: Ja.
1: Veel beterschap.
0: We hopen dat alles goed gaat, dat je terug kan gaan werken bij Radio 2. Want hier zal het dus niet gebeuren.
1: Nee, hier gaat het niet gebeuren. Goed, tijd voor muziek.
0: Tijd voor muziek.
1: Ja.
0: Er is nog iemand jarig.
1: Oh?
0: Ja. Ah, ja.
1: Er zijn veel mensen, ja, natuurlijk. Ja. Morgen ook bijvoorbeeld.
0: Morgen zijn er ook mensen.
1: Ja.
0: Vandaag ook.
1: Ja.
0: En we gaan All Kinds of Everything draaien van Dana.
1: Oh.
0: Omdat zij jarig is.
1: Vandaag?
0: Vandaag.
1: Oké. Okay.
0: Vindt u dat een goed idee?
1: Ik vind dat een heel goed idee. En straks hebben we ook nog een gerecht, een recept.
0: Ja.
1: Heel toevallig, uit Koekelaren.
0: Ja.
1: Maar dat is voor straks.

0: Misschien, misschien vlucht hij me nu.
1: Ja, toch, ja, toch oké. Okay.
2: Goed voort.
1: Ja, nee, maar oké. Okay. Ja, we hebben een bericht gekregen van onze Griekse god uit Koekelaren, die dus ook heel toevallig vandaag dus Griekse salade gaat maken met een pita broodje en gegrilde kipbrochetjes. Groetjes aan zijn collega Kaat, doet hij ook nog even.
2: Ik heb iets belangrijks te vertellen.
1: Ja, je, je bent plots zo vreemd bezig. Nee, zeg maar.
2: Het is bijna 5:45.
1: Oké, okay, ja, oké. Okay.
2: Ik heb begrepen dat jij binnen 2 dagen moet gaan werken.
1: Dat heb je helaas goed begrepen.
2: Goed. Ja. Je moet dan toch iets te vertellen hebben.
1: Ik heb iets te vertellen, ja.
2: Heb jij iets te vertellen?
1: Ik ben al een uur bezig.
2: Ja, ja, maar ik bedoel, op je echt werk.
1: Op mijn echt werk, ja. Heb ik iets te vertellen soms? Okay. Ja. Ja.
2: Moest dat niet het geval zijn, ga ik u helpen.
1: Oké. Okay. Wat is dit? Ja, oké. Okay.
2: Geschiedenis is belangrijk.
1: Oh ja, dat is waar.
2: Dat is belangrijk. Ja? Daar zitten veel verhalen in. Kun je uren over vertellen, maar je moet natuurlijk weten wat
1: dat gaat
2: je
1: dit vertellen. Weer. Daar gaan we naartoe weer, jongens. Hij haalt iets boven.
2: Ik ga je wel helpen.
1: Ja.
2: Dus dan moet je niet zelf alles opzoeken op Wikipedia.
1: Dat ben ik blij mee, want dat is niet helemaal juist wat erop staat.
2: Je kan dit naslagwerk gaan gebruiken.
1: Er wordt mijn boek overhandigd.
2: De komende 10 maanden.
1: Ik draai het boek om. Oh, het gaat over Napoleon. Het gaat over Napoleon.
2: Ja, voilà.
1: Dat is al het tweede geschenk van Napoleon, dat jij mij hier gewoon live... Dat is heel mooi.
2: Dat is heel mooi.
1: Daar ben ik heel... Oh, man, daar ben ik heel blij mee. Dus mijn lesvoorbereiding voor dinsdag, voor woensdag en voor de komende maanden is gewoon klaar.
2: Je moet niks meer doen.
1: Waarvoor dank? Zomaar prompt. Een geschenk.
2: Graag om uw werksituatie
1: te verlichten.
2: Op te vrolen.
1: Ja, dank u wel daarvoor. De groten van alle tijden. Is er dan ook zo'n boek over jou?
2: Dat is in de maak.
1: Dat is in de maak. Dank u wel. Goed, prachtig. We gaan jou ook eventjes dan toch terugnemen. Ja. Want jij moet morgen al gaan werken.
2: Inderdaad.
1: Ja, maar we weten dat ook. Luisteraars weten dat ook. Jij bent gewoon morgen jarig.
2: Dat
1: weten de mensen thuis.
2: Dat is waar. Dat is
1: onze mailbox staat hier ter ontploffing. Dus we gaan een plaatje spelen voor jou.
2: Oké. Okay.
1: Het aangevraagd is door een van de luisteraars.
2: Ja.
1: Uit Koekelaren.
2: Ah, okay.
1: Het is een instrumentaal nummer.
2: Ja.
1: Van Alan Parsons.
2: Oké.
1: Okay. Het heet als volgt Mama Gamma Instrumental.
2: Goed zo.
1: Omdat jij morgen hoe oud wordt?
2: 27.
1: Alsjeblieft. Deze is voor jou.
2: Dank u wel.
1: Bij deze hip hip hip. Hoera!

0: Dank u voor deze mooie instrumentale cadeau die u mij gedaan heeft vanuit Koekelaren.
1: Inderdaad.
0: Dank u, DJ Boomerang, voor deze mooie attentie. Maar we gaan ze wel moeten onderbreken.
1: We moeten ze onderbreken, want er is natuurlijk nog iemand die moet geëerd worden buiten jij.
0: Ja.
1: Er is iemand waarvan we afscheid moesten nemen.
0: Ja.
1: Dolly Parton.
0: Dolly Parton heeft een speciaal plaatsje in ieders hart. Mm-hmm. In Amerika heb ik begrepen, over alle politieke grenzen heen.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk zeer mooi.
1: Dat is mooi. Ja.
0: Maar in de jaren 80 heb ik haar leren kennen met het nummer dat we straks gaan draaien.
1: Wij moeten ook nog, het is 11 uur 56, wij moeten ook nog de volgende vraag stellen.
0: Ah ja, is dat niet veranderd?
1: Die vraag?
0: Nee, ja.
1: Die vraag blijft.
0: Die vraag blijft
1: is als volgt. Eerwaarde Duchard, kom jij in jouw volgende levensjaar,
0: ja,
1: volgende week, zondag dus, terug?
0: Ik kom terug en ik zal een nieuwe plaat van de maand
1: hebben gebracht. Oh ja, natuurlijk. En ook een nieuw levensjaar.
0: Ja. Dat is toch de bedoeling?
1: Dat is de bedoeling. Voilà, dan gaan we inderdaad richting Dolly Parton. Het laatste nummer voor vandaag.
0: Ja, dat is mijn lievelingsnummer. Mm-hmm. Absolute nummer 1 van Dolly Parton. Iedereen denkt, nu komt 9 to 5, maar ik werk eigenlijk niet zo graag.
1: Nee, dat weet ik.
0: Dus het is gewoon You Are.
1: Dank u wel en tot volgende week.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie aan de rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Kokkelberg bij Brussel is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een steekpartij in het Elisabethpark, waar toen een festival bezig was. Volgens de politie ontstond een discussie tussen twee personen. Een van hen haalde een mes boven en gaf het slachtoffer meerdere steken. Het slachtoffer kreeg ter plaatse eerste zorgen en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. En in Schaarbeek en andere Brusselse gemeenten zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Eén bewoner raakte licht gewond na een sprong uit een raam. Twee gevels liepen schade op door de hitte. Verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd door de rook. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De steekpartij van gisteravond bij het Centraal Station in Amsterdam werd gelivestreamd op social media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Daarna is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man van 43. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Gisteren was daarover een referendum gehouden. Volgens de openbare omroep stemde ruim 52% tegen de toetredingsgesprekken. De regering had het referendum een nu-of-nooit moment genoemd. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht, maar de resterende stemmen die nog geteld moeten worden, kunnen de uitslag niet meer keren. We krijgen vandaag veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maximaal 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden dan.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten.

0: Ken de kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of

dat was Loïc Notte met Laura Tesoro. Het nieuwe schooljaar begint overmorgen. In dat verband heb ik een leuke tip voor wie kinderen heeft vanaf 6 jaar. Want aanstaande zaterdag is het gratis boekenkaftdag in Nienhoven. Tussen 9:00 AM en 1:00 PM kunnen de kids met hun schoolboeken terecht in de foyer van het cultureel centrum De Plomblom. Het kafpapier daar is gratis te verkrijgen en werd ontworpen door de leerlingen van het Hartencollege van Meerbeke. En bovendien zijn er die vanmiddag in de BIP ook illustratoren aanwezig die ter plaatse een unieke tekening op je boeken kunnen plaatsen. Volledig gratis dus.

Aanstaande zaterdag in de voormiddag. Boekenkafdag in de Plomblom op de Graanmarkt. Bouwen even een rustpuntje in nu wat de muziek betreft hier bij Radio Nino. Er is straks Power Over Me van Dermot Kennedy. Maar eerst Jesse, Joshua Kennison.

Dermot Kennedy, Power Over Me. Bij Radio Ninove, alleen maar de beste muziek. Komt er ook weer zo'n mooi drieluik aan. Straks Alison Moyet, Is This Love, vooraf gegaan door Offenbach, Miles Away. En deze klassieker van de Beatles, Let It Be. When I've

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Is This Love van Alison Moyet. De Amerikaanse actrice Cameron Diaz is jarig. Zij blaast vandaag 54 kaarsjes uit. Daarnaast vieren we ook de verjaardag van Baby Rexha. Zij wordt 37. En tot slot is er ook taart voor de Duitse rocklegende Peter Maffay, die we allemaal kennen van Du bist alles. Peter Maffay, die wordt vandaag 77. Mocht jij jarig zijn, van harte proficiat van het hele Radio Ninove team. Radio
1: Ninove. Danny de Mam.

Shawn Mendes en Camila Cabello. Gisteravond werd in de lagere reeksen voor het eerst opnieuw herencompetitievoetbal gespeeld. Ook heel wat Ninofse ploegen kwamen in actie met onder meer al meteen een overwinning voor promovendus voor de Appelterre. Dat won in tweede nationale gisteravond van KRC Gent. Eindstand 0-1, een doelpunt van Jelle Schiffer op pakweg 10 minuten van het eind van de wedstrijd. Prima start dus van de competitie voor de Appelterre. Overige uitslagen in eerste provinciale KVK Ninove B tegen de toekomst Borsbeke 0-1. Tweede provinciale Kluisbergen versus Eendracht Winnik 3-0. In derde provinciale won Nederhassel B met 5-2 van Deftingen. En dan vierde provinciale met Winnik B tegen SK Denderhoutum. Thuisoverwinning voor Winnik B 2-0. Kali Menauk nu bij de Radio van Stad. It's in your eyes.

is heerlijk dansbaar. Another, twee Nederlandse DJ's, producers, samen met 54 Ultra, dat is het muzikale project van de uit New Jersey afkomstige songwriter en producer John Anthony. Radio Nienhoven met nu, Money Doesn't Matter Tonight, Prince.

Me and My Guitar van Tom Dice. Op naar het nieuws van 1 uur nu, hier bij de Radio van Stad. Dit is Flips Incorporated met Funky Town. Was een hele grote hit in 1981.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springen-klimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Kokkelberg bij Brussel is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een steekpartij in het Elisabethpark, waar toen een festival bezig was. Volgens de politie ontstond een discussie tussen twee personen. Een van hen haalde een mes boven en gaf het slachtoffer meerdere steken. Het slachtoffer kreeg ter plaatse eerste zorgen en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. En in Schaarbeek en andere Brusselse gemeenten zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Eén bewoner raakte licht gewond na een sprong uit een raam. Twee gevels liepen schade op door de hitte. Verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd door de rook. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De steekpartij van gisteravond bij het Centraal Station in Amsterdam werd gelivestreamd op social media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Daarna is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man van 43. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Gisteren was daarover een referendum gehouden. Volgens de openbare omroep stemde ruim 52% tegen de toetredingsgesprekken. De regering had het referendum een nu-of-nooit moment genoemd. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht, maar de resterende stemmen die nog geteld moeten worden, kunnen de uitslag niet meer keren. We krijgen vandaag veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maximaal 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden dan.

0: Dani de Mam. Radio Ninove.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

dat was nog eens nooduitgang van Meteor. Je kan deze namiddag nog zonder paraplu de deur uit. Het blijft droog, ondanks de zware bewolking. En als je nog een gezellige activiteit zoekt voor straks, wel, dan heb ik nog een tweetal tips voor jou. Er is op dit ogenblik het oldtimer motortreffen in Denderwindeke in het kader van de kermis. Tot 5 uur zijn daar tientallen prachtige oude motoren te bewonderen. Dat is een must voor de liefhebbers. En er is ook om 2 uur een zomermarkt in het dierenasiel van Nienhoven. Met of zonder jouw vertrouwde viervoeter kan je daar terecht. Er is ook een wandeling aan gekoppeld. Nu, over beide evenementen vind je alle info in onze activiteitenkalender. RadioNienhoven.be. Straks is er Maroon 5. Maar eerst nog eens deze mooie song uit de jaren 80. Alphaville en Big in Japan.

0: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van Bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.

0: perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai,

memories bring back your memories van Maroon 5. Het is ook bij volleybalclub Dakwerken de Vos nog even afwachten wat de start betreft van de nieuwe competitie. Dat is voor over 2 weken. Trainingen zijn al volop aan de gang natuurlijk, zowel bij de heren als de dames. Maar ook buiten het sportieve zit volleybalclub Dakwerken de Vos Denderhoutem niet stil. Zo organiseert de club nu al een grote taartenslag. 1 zo'n taart kost €12.

Bestelling kan onder meer rechtstreeks bij de spelers en medewerkers. Jouw bestelling wordt dan klaargezet en die kan je dan op vrijdag 4 september tussen 5 en 7 afhalen. Alle info over het precieze aanbod en over de plaats waar je jouw bestelling afhaalt vind je in de activiteitenkalender van de Radio Ninove. Daar tref je ook een bestellink aan, want ook digitaal bestellen is mogelijk. Dit is Tex

Fire van de Pointer Sisters. We houden het droog deze namiddag, ondanks de vele wolken. Met wat meeval krijgen we ook af en toe een zonnestraal. En dat bij een temperatuur van 21 graden hier in Nienhoven. Morgen maandag is de kans op regen een stuk groter. Weinig zon dan ook. En we halen dan bij een goed voelbare wind amper 20 graden.

0: You Don't Love Me van Dan Penn. Vandaag een Super Sunday in het voetbal in de Jupiler Pro League. Met Gent tegen Club Brugge, met Antwerp versus Sint-Truiden en Union tegen Anderlecht. Maar er is ook Ninos voetbal dit weekend. Eerste speeldag in de lagere reeksen. En ook daar staat deze middag een blikvanger op het programma. In Tweede Nationale meer bepaald. Daar wordt al meteen een topderby afgewerkt. KVK Nienhoven gaat namelijk straks op bezoek bij Eendracht Aalst-Leden. Wedstrijd met een extra pigment toch ook voor de trainer van KVK Nienhoven, Jean-Pierre van de Velde, die ooit nog oefenmeester was bij Eendracht Aalst. Eendracht Aalst-Leden versus KVK Nienhoven, aftrap straks om 3:00 in het Aalsterse Pierre Cornelis stadion. Ook in het provinciale voetbal trouwens nog enkele wedstrijden met Nienhovense clubs erin. We overlopen ze heel snel even in het tweede provinciale: Eendracht Houtem, Osta, Meerbeke en Nederhasselt versus Sint-Antelings. In vierde provinciale B is het Strijpen tegen Voor de Appelterre B. En in vierde provinciale E, daar gaat Nijgem op bezoek bij Herdersem en speelt Ostameerbeke B in eigen huis tegen Buggenhout B. Ook al deze wedstrijden worden afgetrapt straks om 3:00.
1: Danny de Man.

een nummer uit 1984. Harold Faltermeyer met Axel F. Het was de themasong van de film Beverly Hills Cop. Met Eddie Murphy in de hoofdrol. Hij vertolkte het personage Axel Foley. Vandaar dus Axel F. Staan klaar, Reggie en Camille.

Vergeet de tijd van Reggie en Camille. Organiseer jij binnenkort iets met je club of organisatie? Wat het ook is, een sportieve activiteit, een cultureel initiatief of gewoon een gezellig feest. Laat het Radio Ninove weten. Wij promoten jouw evenement via onze sociale media, via de website en op de radio uiteraard. Je betaalt hiervoor helemaal niks. Het is een volledig gratis service van Radio Ninove. Alle details over wat je organiseert moet je gewoon eens mailen naar agenda@radioninove.be en wij doen de rest. Nog eens agenda@radioninove.be. Dit is Old City met Fireflies.

0: say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: All City met Fireflies. Ja, alleen maar de beste muziek bij Radio Nino. Voor ook straks na het nieuws van 2 uur. Dan is er Gert de Lanceer. Radio.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie aan de rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Kokkelberg bij Brussel is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een steekpartij in het Elisabethpark, waar toen een festival bezig was. Volgens de politie ontstond een discussie tussen twee personen. Een van hen haalde een mes boven en gaf het slachtoffer meerdere steken. Het slachtoffer kreeg ter plaatse eerste zorgen en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. En in Schaarbeek en andere Brusselse gemeenten zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Eén bewoner raakte licht gewond na een sprong uit een raam. Twee gevels liepen schade op door de hitte. Verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd door de rook. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De steekpartij van gisteravond bij het Centraal Station in Amsterdam werd gelivestreamd op social media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Daarna is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man van 43. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Gisteren was daarover een referendum gehouden. Volgens de openbare omroep stemde ruim 52% tegen de toetredingsgesprekken. De regering had het referendum een nu-of-nooit moment genoemd. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht, maar de resterende stemmen die nog geteld moeten worden, kunnen de uitslag niet meer keren. We krijgen vandaag veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maximaal 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden dan.

Het leven kan mooi zijn, al dus deze berg hier bij Radio Nienhoven. En zeker ook voor de schoolgaande jeugd in een schoolvakantie. Al loopt die vakantie nu echt wel op zijn laatste beentjes. Morgen nog een overgangsdag en dinsdag is het dan zover, 1 september. Start van het nieuwe schooljaar. Daar gaan we deze zondagmiddag zeker en vast nog niet aan denken. We gaan genieten van een heerlijke zondagmiddag bij Radio Nienhoven. In het gezelschap van de beste muziek. Fijne middag.

0: Beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
3: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
4: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
5: Carwash Dodane.
6: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

General bij Radio Nienhoven. Vandaag organiseert het dierenasiel van Nienhoven een zomermarkt. Je kan er gezellig genieten van een hapje en een drankje. Je vindt er zowel tweedehands als nieuwe spullen voor je huisdier. En je kan er tevens ook een wandeling maken. Het kost je 5 euro per persoon. Kinderen onder de 12 jaar die nemen gratis deel. De zomermarkt vandaag dus bij het dierenasiel van Denderwindeke. Tot en met 8 uur vanavond. Straks Songfestival materiaal. Eerst terug naar de 90s met Pollepap en Jan Leijers. Soul Sister uiteraard.

Winnares van het Eurovisie Songfestival van 2012. Loreen en Euphoria, de voetbalcompetitie, die is begonnen. En dit zijn de uitslagen van gisteren. Geen goede start voor KVK Ninove B, want zij verloren in eigen huis van Borsbeke met 0-1. Beter nieuws was er van voor de Appelterre A. Zij gingen winnen op het terrein van Racing Club Gent. Winnik A die verloor op het terrein van Kluisbergen A met 3-0. Winnik B die won dan weer van Denderhouten B in eigen huis met 2-0. Deze middag staan volgende wedstrijden op het programma. Er is de klepper van het formaat. De derby tussen Eendracht Aalst Leden en KVK Ninove A. Voor de Appelterre B die trekt deze middag naar Racing Strijpen. Meerbeke A die trekt naar Houtem A. En Meerbeke B die ontvangt in eigen huis Buggenhout B. Alle uitslagen die mag je vanavond verwachten op onze eigen website. Dat is radioninove.be. Zet ook de meldingen aan in onze Radio Ninove app. Dan word je daar gratis van verwittigd. De beste muziek van Radio Ninove op deze zondagmiddag met straks een heerlijke dansplaat van Kato. Ook Last Ketchup is onderweg. En Aaron Blommaert. Eerst deze classic uit de jaren 70 van Casey and the Sunshine Band.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

Aron Blommaert hier bij Radio Nienhoven. Het zijn de laatste dagen van de zomervakantie en die gaan we doorbrengen in wisselvallig weer. Jammer genoeg, morgen temperaturen tot 20 graden. Af en toe een buitje en ook dinsdag is dat het geval. Eerste dag van het nieuwe schooljaar. Michael Jackson nu.

Magnetic en die balsa hier bij Radio Nienhoven. Wist jij dat Nienhoven ook een overkophuis heeft? Je kan er zonder afspraak gaan binnenwandelen. Je kan je daar amuseren, vrienden ontmoeten, maar ze bieden ook een luisterend oor aan om over gelijkwel probleem te babbelen. Het overkophuis vind je in de Kuip op de Parklaan 1 hier in Nienhoven. Straks Years and Years, eerst terug naar de 90s met Shaggy.

Hier zijn weers hier bij Radio Ninove. Het nieuws van 3 komt er zometeen aan. Daarna gaan we het hebben over de slimste carnavalist van Ninove. Eerst nog Marillion.

De stad Ninoven nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de Graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninoven. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Kokkelberg bij Brussel is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een steekpartij in het Elisabethpark, waar toen een festival bezig was. Volgens de politie ontstond een discussie tussen twee personen. Een van hen haalde een mes boven en gaf het slachtoffer meerdere steken. Het slachtoffer kreeg ter plaatse eerste zorgen en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. En in Schaarbeek en andere Brusselse gemeenten zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Eén bewoner raakte licht gewond na een sprong uit een raam. Twee gevels liepen schade op door de hitte. Verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd door de rook. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De steekpartij van gisteravond bij het Centraal Station in Amsterdam werd gelivestreamd op social media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Daarna is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man van 43. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Gisteren was daarover een referendum gehouden. Volgens de openbare omroep stemde ruim 52% tegen de toetredingsgesprekken. De regering had het referendum een nu of nooit moment genoemd. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht, maar de resterende stemmen die nog geteld moeten worden, kunnen de uitslag niet meer keren. We krijgen vandaag veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maximaal 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden dan.
0: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek via

Alex Warren hier bij Radio Nienhoven. Na 17 voorrondes zijn de finalisten van de slimste carnavalist van Nienhof bekend. Het zijn 7 carnavalisten. Zij gaan strijden van maandag, morgen dus, tot en met vrijdag om de titel. De finale week die vindt plaats in de liberale kring. En morgen zijn aan de beurt Jaro Goubert, Kiel Bogaert en Jurie Praat. Wie de andere carnavalisten zijn die dus strijden om die titel, dat kan je allemaal lezen op onze eigen website. Dat is radioninhoven.be. Daar vind je trouwens nog meer lokaal nieuws uit Groot Nienhoven. Hele fijne zondagmiddag. Fijn dat je ook vandaag weer luistert naar de Stadsradio van Nienhoven. Met zometeen Tom Grennan. Eerst Saf

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninova. Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Tom Grennan hier bij Radio Nienhoven. Volgende week zondag is er opnieuw Cars and Coffee in het centrum van Denderhouten. Je kan er de mooiste oldtimers gaan bekijken, maar is er ook heel wat randanimatie, een shopzone, een foodcorner, een barbier, optredens en een DJ-set. Meer informatie vind je in onze activiteitenkalender. En dat vind je uiteraard op radionienhoven.be. Een hele goede zondagmiddag.

Charlie Puth en One Call Away. De voetbalcompetitie die mag dan wel begonnen zijn. De basketbalcompetitie, daarvoor is het nog even wachten. Op de eerste speeldag op vrijdag 11 september. Muziek is onderweg van Somber met Undressed. Ook Taylor Swift mag je zometeen verwachten. Eerst gaan we terug naar de jaren 70. Een echte classic is dit van Bryan Ferry.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven-app.

Swift en Opalite, de laatste dagen van de zomervakantie. Die gaan we doorbrengen in kwakkelend zomerweer. Af en toe een buitje mogen we verwachten met temperaturen tot 20 graden.

Jonas Blue bij Radio Ninoven. De stad Ninoven heeft een aantal interessante vacatures. Onder meer van een verpleegkundige, een nachtverpleegkundige, een hoofdbewonerszorg voor het woonzorgcentrum. En diensthoofd, personeel en organisatie werken voor de stad Ninoven. Dat ze ook werken in eigen streek. Meer informatie dat vind je op hun website. Dat is ninoven.be. Een heel fijne zondagmiddag, de beste muziek van Radio Ninoven. En bij dit nummer keren we terug naar de 90s. Het nummer gaat over spijt na een relatiebreuk. Iets gebeurde op weg naar de hemel. Dit is Phil Collins.

Portal the Man en Feel It Still bij Radio Ninove. Het is de voorlaatste dag van de schoolvakantie. En ja, dinsdag is het dan weer zover. Dan gaat de schoolgaande jeugd weer starten aan een nieuw schooljaar. Dinsdag 1 september. En er zijn toch wel wat nieuwigheden hier te melden uit Ninove. Dat hoor je straks na het nieuws van 4 uur. En deze classic uit 1989 van John Hiatt. When the road

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie aan de rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Bij Noord-Cyprus is een veerboot met meer dan 260 passagiers gekapseisd. Daarbij zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook nog tientallen opvarenden vermist. Het schip was vertrokken uit de havenstad Kirne en sloeg kort daarna om toen het al enkele kilometers op zee was. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Ze worden uit het water gehaald met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen. Aan wal staan ambulances klaar om hen naar het ziekenhuis te brengen. De burgemeester van Kirne zegt dat er al ruim 170 mensen zijn gered. In Duitsland is een vrouw overleden na een mesaanval. Die aanval gebeurde vannacht, kort voor 1 uur, in het station van Rosenheim in de deelstaat Beieren. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte opgepakt, een Duitse man van 27. Het motief voor de aanval is nog niet duidelijk. En verder onderzoek moet ook nog uitwijzen of slachtoffer en verdachte elkaar kenden. In de stad Rosenheim is op dit moment een festival bezig. Rusland bereidt grootschalige aanvallen voor op de Oekraïnse energiesector. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Moskou noemt de aanvallen een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op Russische energie- en olie-infrastructuur. Ook vorige winter viseerde Rusland massaal Oekraïnse energiecentrales. Miljoenen Oekraïners zaten toen maandenlang zonder stroom en verwarming. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil in Amsterdam een internationale top houden om de FIFA te hervormen. Huidig FIFA-baas Infantino is daarbij niet welkom. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plannen om rechten voor het WK voetbal te verkopen. Maar de problemen gaan volgens de KNVB verder dan Infantino alleen. De KNVB wil FIFA hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Het is afwachten wat de reactie is van de bonden van andere landen. In maart kiest FIFA een nieuwe voorzitter. Voorlopig is Infantino de enige kandidaat. Vanavond en vannacht nog kans op een bui. Het blijft minstens 13 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer en nog tot 21 graden.
1: De hele zomer alleen de beste muziek via

Jadien hier bij Radio Nienhoven. Het nieuwe schooljaar dat start nu dinsdag op 1 september. Dat start hier in Nienhoven met enkele nieuwigheden. Zo zullen kinderen vanaf 1 september elke woensdagnamiddag gratis busvervoer krijgen naar de buitenschoolse opvang Het Kadeken. De leerlingen van de stedelijke basisschool De Lettertuin die worden ontvangen in een nieuw bouw en ze verwelkomen daar een nieuwe directeur. Dat is Kimberly Dujardin. Meer nieuws uit Nienhoven, dat lees je trouwens op onze eigen website. Dat is radioninhoven.be. Fijne middag.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen,

Sheeran en Camera. Volgende week zaterdag is er opnieuw de jaarmarkt in Nienhoven. En dan organiseert Café de Leste Zonde Burstraat zingt en swingt met heel wat live optredens. Je kan gewoon langsgaan, de toegang is gratis. Volgende week zaterdag vanaf 2 uur ter hoogte van Café de Leste Zonde. En dan vind je de Burstraat 30 hier in Nienhoven. Straks de mooie stem van Teddy Swims. Eerst een pareltje uit ons Vlaams archief. Dit is Yevgenie.

Dennis Heus en Mr. Know-It-All. Zo zou ik me zeker vast niet profileren voor alle activiteiten in Groot-Nienhoven. Daarvoor raadpleeg ik de activiteitenkalender en die vind je op radionienhoven.be. Zo kan je lezen dat er nog tot en met morgen een kermis is in het centrum van Denderwindeke. Als je houdt van die kermisattracties, ben je daar meer dan welkom. Een keer terug naar 1973 voor een echte classic van The Three Degrees.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

Swedish House Mafia hier bij Radio Ninove. Het is een absolute topzomer geweest, die van 2026. Maar we gaan het beëindigen met kwakkelweer dat morgen en de rest van de week. Temperaturen die zitten rond de 20 graden.

Milking met Unstoppable. Volgende week zaterdag en zondag is er opnieuw de jaarmarkt hier in de binnenstad van Ninove. Met een braderie, een rommelmarkt, de prijskampen voor paarden en ponies, gratis kinderanimatie, straatanimatie en heel wat optredens. Je vindt alle details op ninoveleeft.be/jaarmarkt.

Muziek van Bibi Rexha hier bij Radio Nienhoven. Als jij nog op zoek bent naar een tweedehands fiets, wel, ik heb misschien straks de ultieme tip voor jou. Dat is voor zometeen. Zometeen dus na het nieuws van 5 uur. En deze George Michael met Outside.

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie aan de rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Bij Noord-Cyprus is een veerboot met meer dan 260 passagiers gekapseisd. Daarbij zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook nog tientallen opvarenden vermist. Het schip was vertrokken uit de havenstad Kirne en sloeg kort daarna om toen het al enkele kilometers op zee was. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Ze worden uit het water gehaald met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen. Aan wal staan ambulances klaar om hen naar het ziekenhuis te brengen. De burgemeester van Kirne zegt dat er al ruim 170 mensen zijn gered. In Duitsland is een vrouw overleden na een mesaanval. Die aanval gebeurde vannacht, kort voor 1 uur, in het station van Rosenheim in de deelstaat Beieren. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte opgepakt, een Duitse man van 27. Het motief voor de aanval is nog niet duidelijk. En verder onderzoek moet ook nog uitwijzen of slachtoffer en verdachte elkaar kenden. In de stad Rosenheim is op dit moment een festival bezig. Rusland bereidt grootschalige aanvallen voor op de Oekraïnse energiesector. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Moskou noemt de aanvallen een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op Russische energie- en olie-infrastructuur. Ook vorige winter viseerde Rusland massaal Oekraïnse energiecentrales. Miljoenen Oekraïners zaten toen maandenlang zonder stroom en verwarming. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil in Amsterdam een internationale top houden om de FIFA te hervormen. Huidig FIFA-baas Infantino is daarbij niet welkom. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plannen om rechten voor het WK voetbal te verkopen. Maar de problemen gaan volgens de KNVB verder dan Infantino alleen. De KNVB wil FIFA hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Het is afwachten wat de reactie is van de bonden van andere landen. In maart kiest FIFA een nieuwe voorzitter. Voorlopig is Infantino de enige kandidaat. Vanavond en vannacht nog kans op een bui. Het blijft minstens 13 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer en nog tot 21 graden.

Camille zou deze zomer een circus op het strand van Oostende. En in de winter komt er eentje in Hasselt. Je hoorde ze met Rihanna. Volgende week zaterdag dan organiseert de stad Nienhoven een openbare verkoop van goederen die in beslag zijn genomen of eerder werden gevonden. Het gaat onder meer om achtergelaten en gevonden fietsen. Als jij geïnteresseerd bent, volgende week zaterdag vindt het plaats. De verkoop tussen 8 en 10 uur op de site van de technische dienst aan het Paul de Montplein. Iedereen kan deelnemen vanaf 18 jaar. Fijne middag trouwens. Dit is de Stadsradio van Nienhoven met de Sugar Babes.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
1: Juwelier Nachtergalen.
2: We helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah, wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
7: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
8: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de

Cameron Whitcomb hier bij Radio Nienhoven. Volgende week zaterdag organiseren de jongens van Giro Leeuwerik al voor de vijfde keer Polar is Burning. Om 3 uur is er een zomerwarm met gezellige beats en frisse drankjes. En s'avonds wordt dan een versnelling hoger geschakeld met een bruisende feestzone met muziek en ambiance. Volgende week zaterdag dus in de parochiezaal van Polar is Burning. De toegang die is gratis.

Mars met 24K Magic. Hier op zondagmiddag 30 augustus. Wie zijn er vandaag de bekende jarigen? Wel onder meer DJ Bebe Rexha. Zij wordt er vandaag 37. En de Amerikaanse actrice Cameron Diaz. Je kent haar onder meer uit films zoals There's Something About Mary en Charlie's Angels. Zij wordt er vandaag 54. We duiken nog even in ons hitarchief. Dit komt uit de jaren 60. De gebroeders Jacksons, Jackie, Tito, Jermaine, Marlon en uiteraard Michael Jackson. Michael was de jongste en was meteen ook de leadzanger. Dit zijn ze met I Want You Back.

Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

Medusa en Paradise. Er is de voorbije dagen al heel wat regen uit de lucht gevallen hier in Ninoven. Goed voor de natuur, dat blijft het ook de komende dagen. Wisselvallig weer staat geprogrammeerd de komende dagen met temperaturen tot 20 graden. Straks Topic en Becky G. Eerst muziek uit de jaren 80 van The Romantics.

release van Topic en Becky G hier bij Radio Ninove. Als jij wat organiseert met je club, je vereniging of je vrienden, laat het ons weten. Wij laten het aan Groot Ninove weten. We doen dat via de radio, maar uiteraard nemen we het ook op, jouw activiteit in onze activiteitenkalender. Dat wordt vermeld op radioninove.be. Eén adres dus, agenda@radioninove.be. Een keer terug naar de 90s, een nummer dat ik destijds grijs draaide als 14-jarige. Dr. Album en It's My Life.

Beetje voor alle Swifties, Taylor Swift en The Blank Space. Het is bijna 6 uur hier bij Radio Ninove. Het weekend loopt op zijn laatste benen. Ik wens jullie allemaal een heel fijne zondagavond. Ik laat jullie met Dusty Springfield.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie aan de rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij Noord-Cyprus is een veerboot met meer dan 260 passagiers gekapseisd. Daarbij zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook nog tientallen opvarenden vermist. Het schip was vertrokken uit de havenstad Kirne en sloeg kort daarna om toen het al enkele kilometers op zee was. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Ze worden uit het water gehaald met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen. Aan wal staan ambulances klaar om hen naar het ziekenhuis te brengen. De burgemeester van Kirne zegt dat er al ruim 170 mensen zijn gered. In Duitsland is een vrouw overleden na een mesaanval. Die aanval gebeurde vannacht, kort voor 1 uur, in het station van Rosenheim in de deelstaat Beieren. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte opgepakt, een Duitse man van 27. Het motief voor de aanval is nog niet duidelijk. En verder onderzoek moet ook nog uitwijzen of slachtoffer en verdachte elkaar kenden. In de stad Rosenheim is op dit moment een festival bezig. Rusland bereidt grootschalige aanvallen voor op de Oekraïnse energiesector. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Moskou noemt de aanvallen een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op Russische energie- en olie-infrastructuur. Ook vorige winter viseerde Rusland massaal Oekraïnse energiecentrales. Miljoenen Oekraïners zaten toen maandenlang zonder stroom en verwarming. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil in Amsterdam een internationale top houden om de FIFA te hervormen. Huidig FIFA-baas Infantino is daarbij niet welkom. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plannen om rechten voor het WK voetbal te verkopen. Maar de problemen gaan volgens de KNVB verder dan Infantino alleen. De KNVB wil FIFA hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Het is afwachten wat de reactie is van de bonden van andere landen. In maart kiest FIFA een nieuwe voorzitter. Voorlopig is Infantino de enige kandidaat. Vanavond en vannacht nog kans op een bui. Het blijft minstens 13 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer en nog tot 21 graden.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Geraardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nino.

ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de Graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het toenemende drugsgeweld. De actie volgt op verschillende schietpartijen eerder deze week. Vooral buurtbewoners namen deel aan het protest. Ze vragen de overheid om meer te doen tegen drugsbendes en om jongeren uit de criminaliteit te houden. De betogers willen onder meer extra sociaal werkers en leerkrachten. In Nepal proberen reddingswerkers nog altijd een honderdtal arbeiders uit een tunnel te bevrijden. De tunnel raakte woensdag overstroomd na een zware vloedgolf. Reddingswerkers hebben intussen via een opening de tunnel bereikt en zijn afgedaald, maar kregen nog geen contact met de arbeiders. Ze willen de opening met explosieven verder vergroten om met zuurstofmaskers dieper de tunnel in te kunnen. Bij de ramp kwamen al meer dan 800 mensen om het leven en zijn ruim 3000 mensen vermist. Onder hen zijn ook 3 Belgische toeristen. Enric Mas heeft de 9e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard versloeg Oscar Only bovenop de Alto de Aitana in een sprint met 2. Primoz Roglic werd 3e. De jonge Belg Jarno Bidar reed naar een knappe 7e plaats. Mas verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft in een algemeen klassement 1 minuut voorsprong op Roglic. Felix Gall staat 3e. En Tom Pidcock is in het Italiaanse Val di Sol wereldkampioen mountainbike geworden. De Brit pakte zijn 2e wereldtitel voor zijn landgenoot Charlie Aldridge. De Amerikaan Cole Punchert werd 3e. Mathieu van der Poel kon geen hoofdrol spelen en eindigde pas als 30e. Jens Schuurmans was de beste Belg met een 16e plaats. Na een regenachtige nacht krijgen we een dag met wisselvallig weer. Er zijn buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. De temperaturen klimmen tot ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, met ook dan maxima rond 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt het opnieuw regenachtig, maar ook weer warmer.

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: In Sint-Gillis in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het toenemende drugsgeweld. De actie volgt op verschillende schietpartijen eerder deze week. Vooral buurtbewoners namen deel aan het protest. Ze vragen de overheid om meer te doen tegen drugsbendes en om jongeren uit de criminaliteit te houden. De betogers willen onder meer extra sociaal werkers en leerkrachten. In Nepal proberen reddingswerkers nog altijd een 100-tal arbeiders uit een tunnel te bevrijden. De tunnel raakte woensdag overstroomd na een zware vloedgolf. Reddingswerkers hebben intussen via een opening de tunnel bereikt en zijn afgedaald, maar kregen nog geen contact met de arbeiders. Ze willen de opening met explosieven verder vergroten om met zuurstofmaskers dieper de tunnel in te kunnen. Bij de ramp kwamen al meer dan 800 mensen om het leven en zijn ruim 3000 mensen vermist. Onder hen zijn ook 3 Belgische toeristen. Enric Mas heeft de 9e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard versloeg Oscar Only bovenop de Alto de Aitana in een sprint met 2. Primoz Roglic werd 3e. De jonge Belg Jarno Bidar reed naar een knappe 7e plaats. Mas verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft in een algemeen klassement 1 minuut voorsprong op Roglic. Felix Gall staat 3e. En Tom Pidcock is in het Italiaanse Val di Sol wereldkampioen mountainbike geworden. De Brit pakte zijn 2e wereldtitel voor zijn landgenoot Charlie Aldridge. De Amerikaan Cole Punchard werd 3e. Mathieu van der Poel kon geen hoofdrol spelen en eindigde pas als 30ste. Jens Schuurmans was de beste Belg met een 16e plaats. Na een regenachtige nacht krijgen we een dag met wisselvallig weer. Er zijn buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. De temperaturen klimmen tot ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, met ook dan maxima rond 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt het opnieuw regenachtig, maar ook weer warmer.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volgende

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Sint-Gillis in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het toenemende drugsgeweld. De actie volgt op verschillende schietpartijen eerder deze week. Vooral buurtbewoners namen deel aan het protest. Ze vragen de overheid om meer te doen tegen drugsbendes en om jongeren uit de criminaliteit te houden. De betogers willen onder meer extra sociaal werkers en leerkrachten. In Nepal proberen reddingswerkers nog altijd een 100-tal arbeiders uit een tunnel te bevrijden. De tunnel raakte woensdag overstroomd na een zware vloedgolf. Reddingswerkers hebben intussen via een opening de tunnel bereikt en zijn afgedaald, maar kregen nog geen contact met de arbeiders. Ze willen de opening met explosieven verder vergroten om met zuurstofmaskers dieper de tunnel in te kunnen. Bij de ramp kwamen al meer dan 800 mensen om het leven en zijn ruim 3000 mensen vermist. Onder hen zijn ook 3 Belgische toeristen. Enric Mas heeft de 9e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard versloeg Oscar Only bovenop de Alto de Aitana in een sprint met 2. Primoz Roglic werd 3e. De jonge Belg Jarno Bidar reed naar een knappe 7e plaats. Mas verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft in een algemeen klassement 1 minuut voorsprong op Roglic. Felix Gall staat 3e. En Tom Pidok is in het Italiaanse Val di Sol wereldkampioen mountainbike geworden. De Brit pakte zijn 2e wereldtitel voor zijn landgenoot Charlie Aldridge. De Amerikaan Cole Punchert werd 3e. Mathieu van der Poel kon geen hoofdrol spelen en eindigde pas als 30ste. Jens Schuurmans was de beste Belg met een 16e plaats. Na een regenachtige nacht krijgen we een dag met wisselvallig weer. Er zijn buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. De temperaturen klimmen tot ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, met ook dan maxima rond 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt het opnieuw regenachtig, maar ook weer warmer.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het toenemende drugsgeweld. De actie volgt op verschillende schietpartijen eerder deze week. Vooral buurtbewoners namen deel aan het protest. Ze vragen de overheid om meer te doen tegen drugsbendes en om jongeren uit de criminaliteit te houden. De betogers willen onder meer extra sociaal werkers en leerkrachten. In Nepal proberen reddingswerkers nog altijd een honderdtal arbeiders uit een tunnel te bevrijden. De tunnel raakte woensdag overstroomd na een zware vloedgolf. Reddingswerkers hebben intussen via een opening de tunnel bereikt en zijn afgedaald, maar kregen nog geen contact met de arbeiders. Ze willen de opening met explosieven verder vergroten om met zuurstofmaskers dieper de tunnel in te kunnen. Bij de ramp kwamen al meer dan 800 mensen om het leven en zijn ruim 3000 mensen vermist. Onder hen zijn ook 3 Belgische toeristen. Enric Mas heeft de 9e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard versloeg Oscar Only bovenop de Alto de Aitana in een sprint met 2. Primoz Roglic werd 3e. De jonge Belg Jarno Bidar reed naar een knappe 7e plaats. Mas verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft in een algemeen klassement 1 minuut voorsprong op Roglic. Felix Gall staat 3e. En Tom Pidcock is in het Italiaanse Val di Sol wereldkampioen mountainbike geworden. De Brit pakte zijn 2e wereldtitel voor zijn landgenoot Charlie Aldridge. De Amerikaan Cole Punchert werd 3e. Mathieu van der Poel kon geen hoofdrol spelen en eindigde pas als 30e. Jens Schuurmans was de beste Belg met een 16e plaats. Na een regenachtige nacht krijgen we een dag met wisselvallig weer. Er zijn buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. De temperaturen klimmen tot ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, met ook dan maxima rond 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt het opnieuw regenachtig, maar ook weer warmer.

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de Graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De Jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: In Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het toenemende drugsgeweld. De actie volgt op verschillende schietpartijen eerder deze week. Vooral buurtbewoners namen deel aan het protest. Ze vragen de overheid om meer te doen tegen drugsbendes en om jongeren uit de criminaliteit te houden. De betogers willen onder meer extra sociaal werkers en leerkrachten. In Nepal proberen reddingswerkers nog altijd een 100-tal arbeiders uit een tunnel te bevrijden. De tunnel raakte woensdag overstroomd na een zware vloedgolf. Reddingswerkers hebben intussen via een opening de tunnel bereikt en zijn afgedaald, maar kregen nog geen contact met de arbeiders. Ze willen de opening met explosieven verder vergroten om met zuurstofmaskers dieper de tunnel in te kunnen. Bij de ramp kwamen al meer dan 800 mensen om het leven en zijn ruim 3000 mensen vermist. Onder hen zijn ook 3 Belgische toeristen. Enric Mas heeft de 9e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard versloeg Oscar Only bovenop de Alto de Aitana in een sprint met 2. Primoz Roglic werd 3e. De jonge Belg Jarno Bidar reed naar een knappe 7e plaats. Mas verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft in een algemeen klassement 1 minuut voorsprong op Roglic. Felix Gall staat 3e. En Tom Pidcock is in het Italiaanse Val di Sol wereldkampioen mountainbike geworden. De Brit pakte zijn tweede wereldtitel voor zijn landgenoot Charlie Aldridge. De Amerikaan Cole Punchard werd 3e. Mathieu van der Poel kon geen hoofdrol spelen en eindigde pas als 30e. Jens Schuurmans was de beste Belg met een 16e plaats. Na een regenachtige nacht krijgen we een dag met wisselvallig weer. Er zijn buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. De temperaturen klimmen tot ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, met ook dan maxima rond 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt het opnieuw regenachtig, maar ook weer warmer.

0: Stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: In Sint-Gillis in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het toenemende drugsgeweld. De actie volgt op verschillende schietpartijen eerder deze week. Vooral buurtbewoners namen deel aan het protest. Ze vragen de overheid om meer te doen tegen drugsbendes en om jongeren uit de criminaliteit te houden. De betogers willen onder meer extra sociaal werkers en leerkrachten. In Nepal proberen reddingswerkers nog altijd een 100-tal arbeiders uit een tunnel te bevrijden. De tunnel raakte woensdag overstroomd na een zware vloedgolf. Reddingswerkers hebben intussen via een opening de tunnel bereikt en zijn afgedaald, maar kregen nog geen contact met de arbeiders. Ze willen de opening met explosieven verder vergroten om met zuurstofmaskers dieper de tunnel in te kunnen. Bij de ramp kwamen al meer dan 800 mensen om het leven en zijn ruim 3000 mensen vermist. Onder hen zijn ook 3 Belgische toeristen. Enric Mas heeft de 9e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard versloeg Oscar Only bovenop de Alto de Aitana in een sprint met 2. Primoz Roglic werd 3e. De jonge Belg Jarno Bidar reed naar een knappe 7e plaats. Mas verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft in een algemeen klassement 1 minuut voorsprong op Roglic. Felix Gall staat 3e. En Tom Pidcock is in het Italiaanse Val di Sol wereldkampioen mountainbike geworden. De Brit pakte zijn 2e wereldtitel voor zijn landgenoot Charlie Aldridge. De Amerikaan Cole Punchard werd 3e. Mathieu van der Poel kon geen hoofdrol spelen en eindigde pas als 30e. Jens Schuurmans was de beste Belg met een 16e plaats. Na een regenachtige nacht krijgen we een dag met wisselvallig weer. Er zijn buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. De temperaturen klimmen tot ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, met ook dan maxima rond 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt het opnieuw regenachtig, maar ook weer warmer.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

dat ook in Nienhoven heel wat leerlingen naar een nieuwe klas gaan. Al zullen 177 leerlingen starten in dezelfde klas als vorig jaar, omdat ze een C-attest kregen en een jaartje moeten dubbelen. Dat blijkt uit cijfers van de Schoolwijzer. Daarmee ligt het aantal zittenblijvers in het lager en middelbaar in Nienhoven op 3,1%. In het voetbal verloor KVK Nienhoven de derby op Eendracht Aalst-Leden met 3-0. KFC voor de Appelterre won dan weer op verplaatsing bij Racing Club Gent met het kleinste verschil 0-1. KV Eendracht Winnik ging met 3-0 onderuit bij Kluisbergen. Ostameerbeke B won dan weer spectaculair van Buggenhouden B met 9-4. De uitslagen van alle ploegen uit onze regio vind je op de Radio Nienhoven website. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radionienhoven.be.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volgende

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het toenemende drugsgeweld. De actie volgt op verschillende schietpartijen eerder deze week. Vooral buurtbewoners namen deel aan het protest. Ze vragen de overheid om meer te doen tegen drugsbendes en om jongeren uit de criminaliteit te houden. De betogers willen onder meer extra sociaal werkers en leerkrachten. In Nepal proberen reddingswerkers nog altijd een 100-tal arbeiders uit een tunnel te bevrijden. De tunnel raakte woensdag overstroomd na een zware vloedgolf. Reddingswerkers hebben intussen via een opening de tunnel bereikt en zijn afgedaald, maar kregen nog geen contact met de arbeiders. Ze willen de opening met explosieven verder vergroten om met zuurstofmaskers dieper de tunnel in te kunnen. Bij de ramp kwamen al meer dan 800 mensen om het leven en zijn ruim 3000 mensen vermist. Onder hen zijn ook 3 Belgische toeristen. Enric Mas heeft de 9e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard versloeg Oscar Only bovenop de Alto de Aitana in een sprint met 2. Primoz Roglic werd 3e. De jonge Belg Jarno Bidar reed naar een knappe 7e plaats. Mas verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft in een algemeen klassement 1 minuut voorsprong op Roglic. Felix Gall staat 3e. En Tom Pidcock is in het Italiaanse Val di Sol wereldkampioen mountainbike geworden. De Brit pakte zijn 2e wereldtitel voor zijn landgenoot Charlie Aldridge. De Amerikaan Cole Punchard werd 3e. Mathieu van der Poel kon geen hoofdrol spelen en eindigde pas als 30ste. Jens Schuurmans was de beste Belg met een 16e plaats. Na een regenachtige nacht krijgen we een dag met wisselvallig weer. Er zijn buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. De temperaturen klimmen tot ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, met ook dan maxima rond 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt het opnieuw regenachtig, maar ook weer warmer.

Maandag 31 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. Morgen start het nieuwe schooljaar en dat betekent dat ook in Ninove heel wat leerlingen naar een nieuwe klas gaan. Al zullen 177 leerlingen starten in dezelfde klas als vorig jaar, omdat ze een C-attest kregen en een jaartje moeten dubbelen. Dat blijkt uit cijfers van de schoolwijzer. Daarmee ligt het aantal zittenblijvers in het lager en middelbaar in Ninove op 3,1%. In het voetbal verloor KVK Ninove de derby op Eendracht Aalst-Leden met 3-0. KFC voor de Apelterre won dan weer op verplaatsing bij Racing Club Gent met het kleinste verschil 0-1. KV Eendracht Winnik ging met 3-0 onderuit bij Kluisbergen. Oostameerbeke B won dan weer spectaculair van Buggenhoude B met 9-4. De uitslagen van alle ploegen uit onze regio vind je op de Radio Ninove website. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volgende

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het